gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus, en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dik in de granoin. En eerst toen na te lippen, dat mocht me niet zoet.
1: Hey.
0: Ik was nooit je knol van, lig op mijn snoet. Ook op in die lippen, rimpelig en oud. Ik was een smotten, ja, dat loopt me koud. En hest toen lippen met een broene kast erop.
1: Hey.
0: Ik was nooit je knol van, kom maar op.

0: Het is nu 6:00.
1: In Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En om 6:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Op de N983 bij Den Ham heeft gisteravond een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto is daar vlak voor middernacht tegen een boom terechtgekomen en in brand gevlogen. De hulpdiensten waren massaal aanwezig op de Sietse Veldstraweg, waaronder een traumahelikopter. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er meerdere ernstig gewonden zijn. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Meer nieuws om 6:30.
4: Radio Noord.
5: De ochtendploeg.
4: Met Stefan Kosters.
2: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent aan het begin van vrijdag 17 juli. En we beginnen met muziek die je zou kunnen kennen van de tv-serie Friends.

0: Rembrandt op Noord en I'll Be There For You. Ja, op een of andere manier klap ik altijd net op het verkeerde moment bij die plaat. Goed, het is 6:06. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent, zo vlak voor het weekend. En dat zeg ik niet alleen tegen jou, maar ook tegen Sergej en Fleur.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je er te zijn.
2: Dankjewel.
0: Ik zei het al, vlak voor het weekend. Betekent dat ook dat jullie agenda vol staat met leuke dingen?
1: Nou, ik wou juist vooral een beetje uitrusten de komend weekend. Ik heb niet zoveel gepland.
0: Nou, dat is ook best lekker.
2: Ja.
0: Nou, heel goed.
2: Jij hebt morgen een barbecue staan.
0: Oh, leuk, ik ook.
1: Oh. Gezellig.
0: Ja, ja, het schijnt ook mooi weer te worden, denk ik, hè?
2: Ja,
0: in ieder geval droog.
2: Gepland, ja.
0: Ja.
2: Ja. Gelukkig wel.
0: Gelukkig wel.
2: En zondag wordt het minder, hè? Zeggen ze.
0: Dat zeggen ze, ja. Ja. Nou ja, we gaan straks Harmo wel even aan het jasje trekken. Dan gaan we even vragen naar het weer van het weekend. Ja, dan de dag van vandaag. Die begon, mijn dag begon vanochtend met een appje van een collega.
1: Ja, was met, even schrikken.
0: Ja, dus een P2000 bericht, een screenshot daarvan met brand bij Laan Corpus den Hoorn. Ja, dan gaan direct de alarmbellen af, want dat is toevallig het adres...
1: Onze werkplek.
0: Van onze studio. Ja, en wat dacht je toen jij dat las, Fleur?
1: Nou ja, je denkt natuurlijk, wat is daar aan de hand? En hoe erg is dat?
0: Ja, dacht je niet van, lekker vroeg weekend?
1: Nee, dat dacht ik niet. Nee, maar je weet niet wat je kunt verwachten.
0: Nee, met welk gevoel stap je dan in de auto?
1: Nou ja, ik vind het niet eng of zo, maar meer van, ik zie het wel.
0: Ja, ik was toch een beetje gespannen. Van, je denkt toch, wat tref je aan? Wat is er aan de hand?
2: Ja, het meest opmerkelijke vind ik dat ik dat berichtje niet heb gekregen.
0: Nou, ze weten dat geld er net iets later komt.
2: Ja,
0: ja, dat zal het zijn.
1: Daar hebben wij al de brand geblust.
0: Ja, maar uiteindelijk bleek het mee te vallen.
1: Ja.
0: Ja, we kwamen hier aan en er stond een brandweerauto. En de brandweerlieden waren al aan het inpakken. Er reed nog wel even een politiebusje achteruit tegen een paaltje aan. Maar daarna was het ook al snel opgelost. Er was wat afval of zo.
1: Het afval, wat gras.
0: Ja. Dan de dag van vandaag. Nou, als je al buiten bent geweest, dan weet je dat het op sommige plekken nog behoorlijk mistig is. Nou, die trekt vrij snel op. Voor de rest wat zon, af en toe een buitje. 21 tot 25 graden met een matige wind. In de avond en nacht wat opklaringen. En dan zakt de temperatuur tot 14, 17 graden. Ja, is dat goed nieuws? Dat weet ik niet zo goed. Want Maatje en Joyce, die mogen natuurlijk straks in hun bootje... Ja, hopen dat ze inderdaad die kap mee hebben, dat die dicht kan. Dat ze niet helemaal nat worden.
2: Nee, dat zou, maar die is volgens mij standaard aan boord, hoor.
0: Oké.
2: Maar is nog niet nodig geweest de afgelopen weken.
0: Gisteren ook niet. Hebben ze hem niet eventjes dicht gehad?
2: Oh, dat
0: In ieder geval dag 5, week 2 van Rondje Zummer. Vanaf 10:00 natuurlijk allemaal te volgen op radio en TV Noord. Ja, wel... de laatste dag, hè? Tenminste, van Maartje en Joyce.
2: Ja.
0: En wat hebben ze het goed gedaan?
2: Heel goed.
0: Ga vandaag
2: week
0: nog,
2: gaan we gewoon verder.
0: Dat wou ik zeggen, volgende week pakken we er gewoon nog een weekje aan. Wat is de route dan van vandaag? Nou, ze stappen op in Middelstum en dan varen ze door naar Uithuizen. En ik heb me laten vertellen, daar gaat iets bijzonders gebeuren.
2: Oh.
0: Maar wat? Ja, tenminste, dat gonst die door de wandelgangen. Ja. Er gaat iets bijzonders gebeuren als Maartje en Joyce straks aankomen in Uithuizen. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is bijna 6:50.

0: Miles Smith en Niall Horan.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Meerte Pot, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Al aan de werkdag begonnen?
2: Ja, ik ben al begonnen, ja. Ik heb vroege dienst, zoals je weet, zeg maar, is dit mijn laatste bijna.
0: Ja.
2: En dan durf ik niet meer.
0: Nee, want je gaat bijna met pensioen.
2: Ja, morgen is de laatste dag. En dan is het geen verplichting meer.
0: Dan is ongelooflijk. Voelt dat ook zo, als een verplichting?
2: Nou ja, eigenlijk wel. 34 jaar hier in Duitsland bij de papierfabriek werkt. En dan kan ze in één keer in huis blijven. Ja, het is heel vreemd.
0: Ja, welk gevoel beleef je deze laatste dagen dan?
2: Ach ja, het werkje is nog net als anders. Maar toch anders, want de collega's ook van andere ploegen, zeg maar. Dat denk je helemaal niet bij na, zeg maar. Maar ik kom gewoon bij die en die afscheid nemen. Ja, en dan is hij nooit meer in. Ja, het is heel apart.
0: En ook wel lastig af en toe, denk ik.
2: Ja, misschien wel, ja. Maar ik denk, ja, het nachtdienst en zo. Het wordt allemaal wat minder met slaap en zo, hè. Dus je bent er nooit aan, hoor.
0: Nee, dat heb ik zelf ook een beetje, hoor.
2: Ja, en met gezondheid, zeg maar. Ja, het gaat nogal goed. Maar ik kan me niet vertellen dat de nachtdienst een gezond is. Dat een mens moet geregeld leven hebben. En die krijg ik soms terug.
0: Ja, en die krijg je dus weer. Wat voor dag gaat dat morgen worden dan, die laatste werkdag?
2: Ja, ik doe gewoon mijn werk en aan het einde van de dag, ja, dan ga ik naar huis. En dan kom ik hier zondag nog even weer terug. En dan moet ik mijn ID-kaart, wel van de oude drink, gewoon sleutels. Dat geef ik af en dan ga ik naar huis en dan durf ik hier nooit meer in. Dat is ongelooflijk.
0: Wordt er dan nog wat voor jou georganiseerd?
2: Nou, ik heb zelf een feestje georganiseerd. Volgende week donderdag. Dan komt mijn Duitse collega, die komt er even voorbij. Een borreltje drinken. En voor de rest, ja, ik heb met de overigheid hier koffie dronken. Maar, het is een hele grote fabriek, hè.
0: Ja, dat is waar.
2: Dus zo persoonlijk is dat nooit hier zo.
0: Nee, maar de directe collega's daar via de start van je pensioen wel even mee, begrijp ik.
2: Ja, zeker, ja. En misschien hou lust, ik 35 jaar vier ploegendienst. Daarvoor zat ik bij de marine. Kijk, mijn vrouw. En gezin, zeg maar, heb je wel onderleden eigenlijk voor jou. Want zij was natuurlijk wel vroeger al in. Het is meer hier bij de collega's weer staan in huis, hè. Ja.
0: Ja, je moet zeggen, je hebt een druk leven ook gehad als we naar het verleden kijken. En wat verwacht je dan van je pensioen?
2: Ja, lekker. De kleinkinderen, zeg maar. De oudste die zei al, als opa biedt pensioen is, dan kom ik sowieso 2 weken bij je slapen, zei je.
0: Dus. Kijk. Nou, dan heb je daar weer druk mee, ja.
2: Ja, zeker, maar dat is toch geweldig, of nooit, hè?
0: Zeker, hè? Ja.
2: Dus het is, een omschakeling, denk ik, ja. Ja, ik heb het nog nooit verteld, noteers.
0: Nee,
2: ja.
0: Omdat je het altijd zo druk hebt gehad, ben je dan niet bang dat je dan in zo'n zwart gat valt?
2: Nee hoor. Nee, ach, ik heb genoeg bezigheden. Ik zit nog in de ijsbaanvereniging. Ik word wel, er is nog geen ijs. Maar er ben al van die ding. En nou is geen vrij meer nemen. Voor geen feestje meer. Elke verjaardag, je kunt er gewoon heen. Het is al anders.
0: Nou, volgens mij kijk je er al enorm naar uit.
2: Ja, maar het is wel een breken. Ja, ik ben er wel een touw.
0: Heel goed. En dan de dag van vandaag. Wat gaat deze dag jou nog brengen?
2: Ja, ik mag nog een paar vrachtwagens, stap ik nog vol met A4-papier. En dan vanmiddag ga ik stempelen en dan ga ik naar huis. En dan is morgen vroeg is gewoon de laatste. Wat mooi.
0: Nou, uitstekend. Geniet van je laatste werkuurtjes.
2: Nee hoor.
0: Nee, daar ga je niet van genieten?
2: Ja, ik doe wel wat rustig aan. Ik loop wel in de puntjes eraf natuurlijk. Dan moest ik me gaan luisteren. Maar ik wil geen werk liggen. Nee, dat doe ik niet. Nee hoor.
0: Heel goed. Ik wens jou heel veel plezier op je laatste werkdag morgen. En een heel fijn pensioen. Meert en Pot. De Vroege Vogel.

0: muziek om bij wakker te worden. Wax, Hoor Je Door Dan Bridge to Your Heart. En daarvoor muziek Oetgrun van Steenvanger, Night in Bedwang. Zometeen het laatste nieuws uit de stad en Ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. De Verenigde Staten hebben de aanvallen op Iran verder uitgebreid. Amerikaanse luchtaanvallen waren vanochtend onder meer gericht op bruggen in het zuiden van Iran. Tegelijk voerde Iran ook raketaanvallen uit op Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten, waaronder Qatar. De aanvallen zijn onderdeel van een oplopend conflict rond de Straat van Hormuz, een belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel. Een eerder afgesproken tijdelijk staakt het vuren is inmiddels mislukt en de VS en Iran voeren al dagen aanvallen over en weer uit. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Hij kondigde een document vrij te geven die volgens hem aantonen dat China op grote schaal gegevens van Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Volgens Trump gaat het om informatie waaruit blijkt dat China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers heeft verkregen. Ook zei hij dat de Amerikaanse inlichtingendiensten informatie over Chinese inmenging bewust zouden hebben achtergehouden. En waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is sprake van een watertekort in ons land, maakte Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders gisteren bekend. En daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van water voor de natuur. Nou, een van die plekken waar de langdurige droogte goed zichtbaar is, is de provincie Limburg. De Vloobeek in Linnen bij Roermond is vrijwel droog gevallen en hetzelfde geldt voor veel beken en zijrivieren in die provincie. De droogte in Limburg is inmiddels zo ernstig dat er zelfs sprake is van fase rood. Dat betekent dat straks vanaf 8 uur bijna niemand meer oppervlaktewater mag gebruiken. Nou, zo ernstig is het bij ons in de provincie niet. Maar er valt wel veel meer te melden in Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ga je ons over bijpraten?
1: Ja, buschauffeurs die pas vier dagen van tevoren weten wat hun rooster wordt, is misschien een reden tot stakingen in het streekvervoer dit najaar.
0: Dit en meer in Noordnieuws van 6:30. Maar eerst even een smakelijk bakje. Die gaan we drinken samen met Sabrina Carpenter. Dit is Espresso.

0: Inmiddels is het 6:30 in Stad en Ommeland. Dit is het laatste nieuws uit Groningen. En dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de N983 bij Den Ham heeft gisteren vlak voor middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto is daar tegen een boom terechtgekomen en in brand gevlogen. De hulpdiensten waren massaal aanwezig op de Sietse Veldstraweg, waaronder een traumahelikopter. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er meerdere ernstig gewonden zijn. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. De Waddenzee wordt ernstig bedreigd en kan de status van UNESCO werelderfgoed kwijtraken. Hoewel dat geen financiële consequenties zou hebben, kunnen de gevolgen wel groot zijn, zegt Marilies Schelhaas. Zij is directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie.
2: Dan is het vooral een enorme reputatieverlies. Het is eigenlijk een schande als een land als Nederland niet in staat blijkt om zo'n bijzonder werelderfgoed te behouden voor de toekomst.
1: Een Gelder statenlid van de SP stopt vanwege de samenwerking van zijn partij met de PVV in Pekela. Het gaat om Erik van Kaathoven. Hij ziet de PVV als uiterst rechts en wat hem betreft is samenwerking uit den boze. Volgens hem had zijn partij de stap van de afdeling in Pekela niet moeten accepteren. Ook het Groninger SP-statenlid Agnes Bakker liet zich onlangs geschokt en geëmotioneerd uit over die samenwerking in Pekela. Onderhandelingen over een nieuwe CAO in het streekvervoer zijn geklapt. De vakbonden zien het niet meer zitten. De vervoerders zijn zwaar teleurgesteld. Het gaat onder meer om Q-Bus en Arriva. De bonden vinden dat chauffeurs er te veel op achteruit gaan. Over met name meer flexibele roosters en een ander toeslagensysteem worden de partijen het niet eens. Bij de vervoerders is teleurstelling
3: heel groot. Ja, we hadden echt een andere afloop op dit moment voor ogen. Omdat we ook echt wel aanpassingen hebben gedaan en voorstellen hebben losgelaten. Dus we hebben echt wel meebewogen, ook gisteren vooral. En daar hadden we wel andere verwachtingen bij.
1: Zij onderhandelaar Jeske Kapteijn namens Q-Bus en Arriva. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
4: De Ochtendploeg
5: met Stefan Kosters.
0: Zometeen blikken we nog even terug op ons lopend vuur van gisteren. Het ging over het ophalen van grote hoeveelheden tabak uit het buitenland. Ja, moeten we dat toe blijven staan? We gaan het er zo over hebben. En Harma praat je bij over het weer van vandaag.

0: Heerlijke muziek op de vrijdagochtend. Cool and the Gang. Oeh, la la la.
1: Lopend vuur.
0: Ja, door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak een belangrijk verdienmodel geworden voor criminelen. En daarom gaat de douane tabaksfraude harder aanpakken. Alleen al dit jaar, schrik niet, zijn 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Ontzettend veel. Om de smokkel tegen te gaan komen er dan ook extra controles. En op die manier moet het moeilijker worden om grote hoeveelheden tabak ons land binnen te krijgen. In ons lopend vuur gisteren vroegen we ons af, hoe denk jij hierover? Moeten wij dat strenger gaan controleren? Dat brengt ons bij die stelling. Het ophalen van grote hoeveelheden tabak uit het buitenland moet stoppen. En nou, er werd ontzettend veel op gereageerd.
2: Ja, daar zijn we altijd blij mee. Gea Piek is altijd een van de eerste die haar mening doorgeeft. Dus daar beginnen we nu ook maar even mee. Het moet stoppen, zegt ze. Maar de sigaretten moeten zeker niet duurder worden. Het moet eigenlijk wat goedkoper. Zelf is het 3 jaar geleden gestopt. Maar vindt de bedragen die nu per pakje worden gevraagd abnormaal hoog. Ja, en dan is dit misschien ook wel een beetje te verwachten dat mensen het in het buitenland gaan halen. Dat het ook voor criminelen interessant wordt om het te gaan smokkelen. Om grote partijen het land binnen te slepen. Ja, als ze zelf nog zou roken, dan zou ze misschien ook wel bij deze mensen haar sigaretten gekocht hebben. Of het in ieder geval uit een goedkoper land halen. De overheid heeft, zo sluit ze af, al genoeg aan de rokers verdiend. En Bianca Oldhuizen zegt, ja, er zijn wel andere dingen waar we ons in het land zorgen over kunnen maken. We dachten van de veiligheid. Ja, en met dit onderwerp, wat verwachten we nou? Het wordt duurder gemaakt, mega duur zelfs. En ja, dan is het logisch dat mensen het ergens goedkoper gaan zoeken.
0: Ja, de douane richt zich dan ook niet op de consumenten. Het gaat vooral echt om echt grote hoeveelheden. Ja. Want we hebben het gisteren even uitgezocht. Binnen een Europees land mag je 4 sloffen bij je hebben als je de grens overgaat. Nou, dat zijn 800 sigaretten.
2: Ja.
0: Nou, daar zou je even mee vooruit kunnen natuurlijk.
2: Dat lijkt
0: dat is best
2: mij
0: veel.
2: Ja, dat lijkt mij behoorlijk wat, ja. Hilde Hut, u zegt, de accijnzen moeten maar eens naar beneden. Hoe meer je verhoogt, hoe meer mensen een weg zoeken om dit te omzeilen. En hoe interessanter het ook wordt voor criminelen om daar echt met grote partijen in te gaan handelen. Laat de Europese Unie de prijzen maar eens gelijk trekken. Dat was toch ook ooit de bedoeling om dit allemaal samen te beslissen. Nou, niet voor de Nederlanders, zegt Hilda. En even kijken, wat hebben we nog meer? Petra Vlonk, nee, het hoeft helemaal niet te stoppen. Dit heeft de regering namelijk zelf veroorzaakt. Zelf is ze geen roker, maar ze begrijpt de rokers al te goed dat er goedkopere alternatieven worden gezocht. En Ria Kamphuis, gewoon lekker doorgaan, zegt ze. Benny Hulshoff, die zegt, ik gun het de tabakscriminelen meer dan de criminelen in de regering. Oh jee, dat is toch een pittige opmerking, Benny. Maar ik snap jouw gevoel misschien een klein beetje. En Jeroen Alles die zegt, we hebben eigenlijk toch één Europa. Waarom wordt dit dan ook niet gewoon voor het gehele gebeuren voor alle landen geregeld?
0: Ja, dat is een reactie die je vaker hoort. Het ophalen van grote hoeveelheden tabak uit het buitenland moet stoppen, was gisteren onze stelling. Eens daarmee 23% van de gunnigers.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: 1974 kreeg Zweden het vaakste 12 punten. En daardoor won ABBA met Waterloo het Eurovisie Songfestival. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, toen ik hier in alle vroegte naartoe kwam, was het behoorlijk mistig. Ik zie hier ook via de app van Noord 050-388-288 een berichtje van Han Alwon. Het is ontzettend mistig op de A7. En als ik naar buiten kijk, dan klopt dat inderdaad. Hoe lang hebben wij nog last van de mist deze ochtend?
1: Ja, de zon die morgen eigenlijk een beetje opgelost. En ik zeg hier op dit moment breekt de zon wel alweer deur. Maar het gaat een beetje op en aan, want ja, op dit moment waait het nou heel laag. Dus voordat op dit moment de zon schijnt, door kan straks de mist erin al een keer weer weten. Maar over een paar uur, die moet er allemaal verdwenen weten. En dan zullen we uiteindelijk wel regelmatig zijn. Grunne Pordeel, daar op dit moment ook maar 90 meter zicht. Nou, bewolkt weer in Visvliet, door geen mist. 18 graden, dik 18 graden, met een zwakke noordwestenwind is zo'n 25 graden. De stad, 14 graden, ja, het is wat diezig, maar de zon die is er inmiddels ook bij. 14 mm van gisteren, met gisteren ook 26,5 groot. De warmheidsstand doet zo'n 13 millibar en in roodschaal. Licht bewolkt, grondmist, 600 meter zicht met 17 graden. In gisteren werd met zo'n dikke 6,5 uur de zon erbij werd het 25 graden. Nou, dat is nog net de temperatuur die we vandaag aankent. Maar ik denk dat het net geen zomerswarme dag meer kan worden. Dus de 24 graden honden uit. Nou, die nevel en mist van op dit moment die trekt de komende uren op. Er komt een regelmatig zon en er is kans op een bui. De temperatuur gaat richting 20 graden in het noorden van de provincie tot 25 graden verder de provincie in met een muismotige noordwestenwind. Vanochtend en vannacht opklaart zijn bewolking 15 tot 17 graden als minimum. En met een bewolkte start, maar blijft wel zo gauw als droog. In de loop van de dag krijgt de zon wat ruimte en de temperatuur gaat in richting 19 tot 22 graden.
0: Harma, dankjewel.

0: zijn carrière op YouTube en inmiddels scoort hij hit na hit Sambar en Homewrecker. Jarenlang keken Nederlandse wijnboeren met bewondering naar hun Franse collega's. Maar de omstandigheden veranderen. Door het warmere klimaat is in ons land steeds geschikter geworden voor wijnbouw. En dat merken ook Joost en Annemarie uit Meedhuizen die hun eigen wijn produceerden. Maar dat veranderende klimaat brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Verslaggever Frits Emmelkamp nam een kijkje bij hun in de wijngaard.
1: Hoe ver zijn deze druiven nu?
2: Je bedoelt de kwartrosvorming.
1: Ja? Hoe lang moet dit nog?
2: Vanaf de bloei 100 dagen. Dit wordt ongeveer half september geoogst.
1: Nou, associëren we Groningen niet direct met een wijnprovincie. Nederland ook niet direct als wijnland.
2: Nee.
1: En toch zit u in de wijnhandel. Hoe zit dat?
2: Ja, dat is eigenlijk spontaan gegroeid. Het is een uit de hand gelopen hobby. Zo, bij veel wijngaarden, denk ik. En het is meer en meer geworden. En het grote voordeel is dat wij dus niet alleen een hele goede landelijke vereniging hebben. Wijngaarden uit lage landen. Hier in Groningen hebben we dus ook een vereniging. En daar heb ik dus heel veel over het wijnmaken geleerd. Want ja, ik kom uit een hoveniersvak. En dan is druiven telen helemaal niet zo moeilijk. Maar wijnmaken is een ander verhaal.
1: Kan het dat de druiven teelt in Groningen nu ineens zo goed is?
2: Nou, de temperatuur die is langzaam opgeschoven. We hebben een opwarming van de wereld, helaas. Ik zou het graag anders zien. Maar die voorspelling is al meer dan 20 jaar door de wijnvereniging gemaakt dat het hier rond deze tijd hetzelfde zou wezen als Noord-Frankrijk. Dus ja, je krijgt toch hier meer en meer zon. Elk jaar zie je dat we meer zonuren hebben. En een druif heeft een bepaald aantal zonuren nodig om rijp te worden. Krijg je die niet, dan blijft die zuur. En dat willen we dus absoluut niet.
1: Hoe moeilijk is het om op de Groningse klei druiven te telen?
2: Nou ja, dat kan je zien als je dus de andere kant van deze rij kijkt en je loopt hem door, dan zie je dat dit een schaduwstuk is, een ruwtestuk. En dat doet het vele malen beter als een stuk wat recht in de wind staat. Deze ook, dat zijn allemaal, die staan vol in de wind en die hebben gewoon veel langer nodig voordat ze eindelijk boven zijn. En dat is het verschil.
1: Even samengevat, waar kun je beter zitten voor de druivenhandel? In Frankrijk of in Groningen?
2: Ja, ik denk nog steeds in Frankrijk. Maar ik zou er niet willen ruilen. Buiten dat om dat ik geen Fransman ben. Maar laat mij maar hier in het Groningen.
0: Heel goed. Joost en Annemarie uit Meedhuizen produceren dus hun eigen wijn. De bijdrage werd gemaakt door verslaggever Frits Emmelkamp. Ja, zometeen op de hoortmuziek van Pink. Een duet met haar eigen dochter ga je zometeen horen. Na de Bas himself, hier is Bruce Springsteen en Glory Days.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks.
1: Bij RTV Noord. Radio
0: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
3: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
2: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
4: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
2: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 7:02, tijd voor de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Op de N983 bij Den Ham heeft gisteravond een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto is daar vlak voor middernacht tegen een boom terechtgekomen en in brand gevlogen. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er meerdere ernstige gewonden zijn. En politie en handhaving hebben gisteren een controle uitgevoerd op het Martini-kerkhof in stad. Het is er al langere tijd onrustig door de aanwezigheid van drugsdealers en verslaafden. Of er ook iemand is aangehouden of bekeurd, is niet bekend. Meer nieuws om 7:30.
1: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen, er is een feitelijk watertekort in ons land. Ja, is dat iets om je zorgen over te maken? We bespreken het zo in ons nieuw Loop het Vuur.

0: Sister Sledge op Noord in de ochtendploeg met All American Girls. Goedemorgen, het is 7 over 7. En het is hartje zomer en dat betekent dat ook bijna alle bouwvakkers op vakantie gaan. Nou, hoewel de bouwvak al sinds 1981 officieel niet meer bestaat, is hij bij veel bedrijven nog wel aanwezig. En dus ligt in onze provincie de bouw ook 3 weken stil. Om die vakantie in te luiden hield de bouwspot in de stad een afsluitende barbecue. En onze verslaggever Dimitri van Tuil was ook uitgenodigd.
1: Ja, de bouwvak, Johannes. Eindelijk?
2: Ja, eindelijk ja. Hectische periode, ja. Lekker druk.
1: Ja, wat kun je eens vertellen? Hoe zien de laatste weken eruit voordat je hier vakantie hebt?
2: Ja, dat is toch altijd wel... elke keer probeer je niet zulke grote klussen aan te nemen. Alleen, je ontkomt er bijna niet aan dat er wel een klus uitloopt. En dan heb je de laatste weken wel drukte.
1: Ja, Merik Sliedrecht van Bouwspot, de eigenaar. Johannes zei het net al, het is druk hè, de laatste weken.
3: Ja, zeker. Ik heb zelfs mijn vakantie alweer een weekje opgeschoven. Dus zo gaat het vaak. Maar het is ook goed. Het is een goed teken.
1: Ja, en dan hier afsluiten met een barbecue en een biertje. Ja, mensen kunnen het niet zien. Vertel eens, wat is hier allemaal?
3: Ja, we hebben een paar picknickbanken neergezet voor onze nieuwe bedrijfsruimte. Dat is ook een beetje inwijding daarvan. We hebben een mooie barbecuebus geregeld. Dat is allemaal goed geregeld. Om toch ook een beetje dankbaarheid te tonen naar iedereen die het hele jaar door hard werkt.
1: Ja, en dan nu de bouwvak. Is het niet een beetje ouderwets?
3: Ja, misschien wel. Maar ja, iedereen heeft kinderen. Kinderen gaan naar school, kinderen hebben vakantie op bepaalde dagen. En dan wil iedereen op die dagen ook vrij hebben. Logisch. Eerder hadden we nog wel dat we op andere dagen juist vrij zouden nemen. Zodat wij een beetje de klanten konden krijgen die op die momenten werk gedaan wilden hebben. Maar op een gegeven moment krijg je steeds meer mensen aan het werk die ook kinderen hebben. En dan pas je het toch aan.
1: Nou, komt die bouwvak voor jou goed uit, hè, Johannes?
2: Ja, normaal ga ik ook wel eens door. Doe ik wel iets minder, maar nu komt hij wel zeker goed uit, ja.
1: Ja, eerst even bij jou beginnen. Heb je vakantie? Want je zegt van ik ga een week later, maar ga je daarna op vakantie?
3: Ik ga daarna op vakantie, ja. Gelukkig wel. Ik had ook een beetje ruzie met mijn vriendin toen ik zei dat ik nog een weekje langer door moest. Maar uiteindelijk heeft ze het geaccepteerd en daarna gaan we naar Italië, naar de Dolomieten, lekker hiken door de bergen.
1: Ja, waar gaat de reis heen, Johannes, bij jou?
2: Ja, ik ga lekker hiken in Amerika. Dat is een lekker rondreisje maken in Washington State en een deel van Canada en nog een beetje Montana.
1: Ja, een mooie plan en dan 3 weken later is het weer frisse fruit te beginnen.
2: Ik doe een weekje langer, ik ga 4 weken, maar daarna moeten we weer vol aan de bak, ja.
1: Veel plezier.
4: Dankjewel. Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Deze week René Beverwijk. Guided Night of Tietzo.

0: De dames van Lois Lane, Hoorde op Noord en Fortune Fairy Tales. En daarvoor het Gronings Goud van deze week. Hè. Leuk is die René Beverwijk en Geirrt naar de altijd zo.
1: Lopend vuur.
0: Ja, Nederland kampt officieel met een watertekort. Door de aanhoudende droogte en de lage waterstanden in de rivieren is er gewoon minder water beschikbaar. En dat terwijl de vraag juist toeneemt. Daarom hebben Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders fase 2 van de droogtemonitor afgekondigd. Wat wil dat nou zeggen? De beschikbare hoeveelheid water wordt de komende tijd dan verdeeld op basis van prioriteiten. Nou, veiligheid, drinkwater en energievoorziening krijgen daarbij gewoon voorrang. Nou, op sommige plekken, zoals bijvoorbeeld in Limburg, kunnen extra maatregelen volgen, zoals een verbod op het sproeien van tuinen. Drinkwater uit de kraan blijft volgens Rijkswaterstaat wel gewoon altijd beschikbaar. Maar is dat iets om ons zorgen over te maken? We gaan het erover hebben in ons lopend vuur. En de stelling is dan ook, ik maak me zorgen over het watertekort in ons land.
2: Nou, zorgen niet. Maar ik ben er wel bewust van dat het in droge periodes dat het dan wel dat je er wel wat anders mee om zou moeten gaan. Hè?
0: Ja, pas jij je gedrag dan ook aan?
2: Nou ja, ik douche één keer per dag. Kort. En verder verbruik ik niet zo heel veel water eigenlijk. Twee keer doortrekken of zo.
0: Ja, precies. Ja, doe jij dat ook?
3: Nee, ik gebruik ook niet heel veel water. Ik heb ook geen zwembad, dus dat scheelt.
0: Dat scheelt inderdaad. Ja. En douchen, 5 minuutjes of toch even langer een keer na een lange dag?
2: Nou, 5 minuten vind ik al wel lang, hoor.
0: Ja, echt waar?
2: Er zijn nog zoveel leuke dingen te beleven op zo'n dag. Dan ga je toch niet onder de douche staan?
0: Nou, er zit de zeep allemaal nog in mijn haren.
2: Oh.
0: Ja, dat is wel fijn als dat er ook uit is.
2: Ja, dat is
0: lig je er wakker van dan, Fleur, van zoiets? Als je dat bericht hoort, watertekort?
3: Een beetje verontrustend is het wel. Maar nee, ik lig er niet wakker van.
2: Nee,
0: dat heb ik ook. Hoor. Zolang er nog water uit de kraan komt, is er geen reden tot paniek.
2: Ik kan me wel voorstellen dat boeren die hun land willen besproeien, dat het voor hen wel een ander verhaal is. Hè? Als je er ook echt van afhankelijk bent,
0: ja,
2: dan is het een ander verhaal. Maar nee, ik ben er wel bewust van. Maar zorgen, nee, dat is, het is net iets te overdreven gezegd.
0: Ja, denk jij er net zo over? Of maak je juist wel zorgen? Laat ons dat weten. Dat kan op verschillende manieren.
2: Ja, 050-3188-288. Bellen of appen, dat kan allemaal naar hetzelfde nummer. Ik zit er helemaal klaar voor. Het kan ook via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar staat het lopend vuur ook op en wordt allemaal natuurlijk gelezen. Stemmen, dat kan natuurlijk via de app en de site.
0: Ja, daar lees ik dan een tussenstandje. Eens met de stelling. Ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. Iets meer dan de helft, 56% van de Groningers doet dat.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Ja, na vandaag begint de bouwvak. Een feestelijke dag dus. Ja, en als je dan ook nog eens jarig bent, is het gewoon dubbel feest.
5: Gefeliciteerd!
2: Van harte.
0: Dus laten we even kijken op de verjaardagskalender. Welke prominenten kunnen we allemaal feliciteren? Vinden we altijd leuk.
2: Ja.
0: Wat dacht je van Natasha Hamilton?
2: Oeh, help me even. Wie is dat ook alweer, die mevrouw?
0: Ja, die mevrouw die zit in de girlband Atomic Kitten.
2: Oh.
0: Vandaag 44 geworden.
2: Leuk zeg.
0: Ja. Ja, ik zie hier ook een jarige staan. Ik weet eigenlijk niet of dat zo'n feestbeest is. Maar het zou zomaar kunnen. Angela Merkel. Ze is vandaag jarig. De Duitse oud-politica en bondskanselier natuurlijk. Vandaag 72 geworden. En wat zeggen we dan?
2: Zoek. Ja, ik zie jij ook niet zo heel gauw de Polonaise lopen. Maar misschien is het privé wel echt een feestbeest.
0: Ja, dat is een kant die we niet zo heel vaak van haar zien. Nou, ook in hogere kringen wordt vandaag flink uitgepakt.
2: Oh.
0: Wat dacht je van Camilla Parker Bowles?
2: Oh, van Charles.
0: De vrouw van, inderdaad. Charles. Nou, de lakeien zijn vast druk bezig om die uitgebreide koffietafel voor te bereiden.
2: Thee met melk, hè?
0: Doen ze dat daar?
2: Ja, ja.
0: Oeh, wat. Nou, misschien zit er ook nog wel een lekker ontbijtje op bed in. Ja, we horen er niet zoveel van. Maar in ieder geval een groot feest op Buckingham Palace. Camilla is vandaag 79 geworden. Happy birthday.
2: Yes.
0: En in eigen land wordt ook flink gefeest. Wat dacht je van Jaap Stam?
2: Oh, die is ook jarig.
0: Jazeker. Profvoetballer, voormalig profvoetballer. Is vandaag 54 geworden. Van harte gefeliciteerd.
2: Ja.
0: Maar wie is dan de muzikale jarige? Je vraagt het je vast af. Wie gaan we vandaag extra in het zonnetje zetten? Nou, dat is niemand minder dan David Hasselhoff.
2: Oh, dat vind ik leuk.
0: Leuk, hè? Ja. Acteur en zanger, vandaag 74 geworden. Bekend van heel veel tv-series, hè? Knight Rider, Baywatch.
2: Ja.
0: Maar ook als zanger heeft hij vele hits op zijn naam staan. En dit is misschien wel zijn bekendste.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. En dat had ik wel willen doen met die platen voor. Wat heerlijk om te horen. David Hasselhoff en Looking for Freedom. Zometeen Noordnieuws van 7:30. En Fleur, waar ga je ons over bijpraten?
1: Ja, schelpen die uit de Waddenzee worden gehaald voor isolatiemateriaal. De zee is werelderfgoed en wordt bedreigd.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: En dit is Noordnieuws van 7:30. En dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de N983 bij Den Ham heeft gisteren vlak voor middernacht een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een auto is daar tegen een boom terechtgekomen en in brand gevlogen. De hulpdiensten waren massaal aanwezig op de Sietse Veldstraweg, waaronder een traumahelikopter. Een woordvoerder van de politie heeft laten weten dat er meerdere ernstig gewonden zijn. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Politie en handhaving hebben gisteren een controle uitgevoerd op het Martini-kerkhof in Stad. Het is er al langere tijd onrustig door de aanwezigheid van drugsdealers en verslaafden. Omwonenden stuurden daarom deze week een brandbrief naar burgemeester Roelien Kamminga. Als de situatie niet verbetert, nemen ze binnen de grenzen van de wet zelf het heft in handen, schreven zij. Gisteren was politie onder meer te paard en handhaving aanwezig. Of er ook iemand is aangehouden of bekeurd, is niet bekend. De Waddenzee wordt ernstig bedreigd en kan de status van UNESCO werelderfgoed kwijtraken. Hoewel dat geen financiële consequenties zou hebben, kunnen de gevolgen wel groot zijn, zegt Marie-Lies Schelhaas. Zij is directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie.
9: Dan is het vooral een enorme reputatieverlies. Het is eigenlijk een schande als een land als Nederland niet in staat blijkt om zo'n bijzonder werelderfgoed te behouden voor de toekomst.
1: Onderhandelingen over een nieuwe cao in het streekvervoer zijn geklapt. De vakbonden zien het niet meer zitten. De vervoerders zijn zwaar teleurgesteld. Het gaat onder meer om Qbuzz en Arriva. De bonden vinden dat chauffeurs er te veel op achteruit gaan. Over met name meer flexibele roosters en een ander toeslagensysteem worden de partijen het niet eens. Bij de vervoerders is de teleurstelling
10: heel groot. Ja, we hadden echt een andere afloop op dit moment voor ogen. Omdat we ook echt wel aanpassingen hebben gedaan en voorstellen hebben losgelaten. Dus we hebben echt wel meebewogen, ook gisteren vooral. En daar hadden we wel andere verwachtingen bij.
1: En dat was onderhandelaar Jeske Kaptein namens Qbuzz en Arriva. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En Harma, die gaat je zo bijpraten hoor, over het weer van vandaag.
11: De Ochtendploeg
12: met Stefan Kosters.
0: En ik ga nog bellen met ecoloog Arne van Eerden. Op Schier is namelijk een lepelaar overleden aan vogelgriep. Ja, is dat iets om ons zorgen over te maken? Je hoort het zo na Gloria Estefan.

0: Lekker hè, die zomerse muziek op mijn hoort van Gloria Estefan. Ja, of het weer ook zo zomers is, dat horen we natuurlijk zo in een uitgebreid weerbericht van Harma. Maar eerst gaan we naar Schier. Daar is namelijk een lepelaar overleden aan de vogelgriep. En dat is opmerkelijk, want deze ziekte is nog relatief zeldzaam onder lepelaars. Ik ga erover verder praten met ecoloog Arne van Eerden. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, hoe werd eigenlijk ontdekt dat deze vogel vogelgriep had?
1: Nou, wat wij doen, ik werk als ecoloog bij BirdEyes, bij de Rijksuniversiteit Groningen. En wij onderzoeken eigenlijk de hele lepelaarpopulatie in het Waddengebied. En we monitoren dan ook, we doen vooral veel zenderwerk en ringwerk. En op dat moment vangen we heel veel lepelaars op alle Waddeneilanden, van Texel tot en met Rotterdam Plaat. En dan testen we ze eigenlijk ook preventief voor de vogelgriep. Dus we nemen eigenlijk een soort van covid-test, zo'n swab. Uh-huh. En die sturen we dan naar het Erasmus MC. En dan weten we, eigenlijk om een vinger aan de pols te houden, hebben deze vogels vogelgriep, de ja of nee? En zo kunnen we heel snel weten of dat zo is. Nou, dit hele seizoen hebben we dat eigenlijk helemaal niet gezien. Dus we hebben geen tekenen gezien in het veld. En we hebben eigenlijk ook geen positieve vogelgriep uitslagen gehad. Maar nu afgelopen week, op Schiermonnikoog oog, als een bliksemslag bij een heldere hemel, zagen we daar opeens echt een jong beest van dit jaar, die alle verschijnselen had van de vogelgriep. Nou, die hebben we ook getest. En die bleek dus inderdaad vogelgriep te hebben.
0: Ja, welke verschijnselen zijn dat dan? Of symptomen?
1: Ja, dat is echt heel grafisch. Dus die begint dit individu begon helemaal met zijn hoofd rond te draaien. En die heeft eigenlijk geen controle meer over zijn lichaam. Dus dat virus dat gaat echt in het zenuwstelsel zitten, in het brein. En waardoor die vogel eigenlijk geen controle meer heeft over zijn lichaam. Dus hij kon niet meer goed op zijn poten staan. En hij kon hij probeerde weg te vliegen, maar dat lukte eigenlijk ook niet. Dus het is erg naar om te zien. En echt heel typerend voor de vogelgriep. Dus eigenlijk toen we dat zagen, wisten we al hoe laat het was in het veld.
0: Ja, want het is niet de eerste lepelaar met vogelgriep, maar het komt niet vaak voor. Heb je daar een verklaring voor?
1: Ja, kijk, dus die vogelgriep die komt al heel lang voor in eenden- en ganzenpopulaties. Al zeker zo'n 25, misschien 30 jaar. Misschien al iets langer. Ik ben niet helemaal expert op het gebied, maar daar weten we van, oké, daar is het echt. Daar zit het gewoon heel erg in die wilde populaties. Maar de laatste 4 jaar slaat het dus ook veel meer over naar andere soorten. Dus dat virus is waarschijnlijk op verschillende manieren en verschillende keren gemuteerd. En die kan nu beter andere soorten bereiken.
0: Ja, is dit dan ook iets om je zorgen over te maken?
1: Ja, dat is zeker. Het blijft iets om je zorgen over te maken.
0: Is er dan ook meer kans dat er meer vogels besmet gaan raken?
1: Nou, dat is inderdaad de vraag. Want dit was eigenlijk helemaal aan het einde van het broedseizoen. Er zijn nog maar een paar broedkolonies die over zijn. De meeste van de jonge beesten van dit jaar, die zijn eigenlijk al uitgevlogen. Die verzamelen zich nu in grote groepen. Dus onze angst is eigenlijk dat het dan verspreidt wanneer ze in die grote groepen samenkomen voor de trek. Maar let wel, we hebben het maar eigenlijk met één lepelaar, die hebben we getest. Weten we zeker dat hij ziek was. Daaromheen lagen nog 4 anderen. Dode jongen, die konden we niet meer testen, want die waren al een langere tijd dood. Dus dat was niet vers genoeg om daar een test voor uit te voeren. Maar eigenlijk zien we op de rest van Schiermonnikoog oog nu helemaal geen andere tekenen van vogelgriep. Dus gisteren zijn we nog het veld ingegaan. En hebben we kolonies dichtbij de getroffen kolonie bezocht. En daar leek eigenlijk helemaal geen sprake te zijn van symptomen in het veld. Dus we hopen dat deze kolonie geïsoleerd is gebleven en dat het niet verder is. Dat het virus zich niet verder heeft verspreid.
0: Ja, dat is dan een geruststelling, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, we zullen het blijven monitoren. Dus we blijven kijken naar die groepen. Maar vooralsnog lijkt het redelijk positief. Okay. Dus we weten niet waar het virus precies, waar deze besmetting vandaan is gekomen, hoe het de kolonie is binnengekomen. Maar we zien nog niet een grootschalige epidemie op Schiermonnikoog bijvoorbeeld. Nee. Dus dat lijkt nog redelijk positief te zijn.
0: Nee, nou is dit natuurlijk een wilde vogel. Kunnen we daar iets tegen doen? Kunnen we ze wel vaccineren? Of zijn er andere mogelijkheden om tegen die vogelgriep op te treden?
1: Ja, kijk, dat zou ik heel graag willen, dat we iets daartegen kunnen doen. Maar eigenlijk kunnen we daar niet zoveel tegen doen. Ik denk het enige wat we kunnen doen is, als er echt in grote kolonies of in plekken waar heel veel vogels samenkomen een hele grote uitbraak is, dat je daarvoor zorgt dat je als terreinbeheerder de dode vogels weghaalt die mogelijk besmet zijn met vogelgriep. Om zo die besmetting minder, de kans op vervolgbesmettingen te verminderen. Maar dat is eigenlijk het enige wat we kunnen doen. We kunnen geen wilde vogels vangen en ze vaccineren, helaas.
0: Ja, of een mondkapje opzetten of zo. Nee, dat gaat
1: niet. Of een mondkapje opzetten, nee. Ik weet niet, ja, als je die lepelaar ziet, dan gaat het ook vrij moeilijk. En bij andere vogels met een scherpe snavel steekt hij er ook zo doorheen. Dus helaas gaat dat niet werken, nee.
0: Nee, ecoloog Arne van Eerde, dankjewel voor de toelichting.

0: vrolijke muziek op de hoort. Magnetic hoor je in de ochtendploeg. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Je hebt het vast ook meegekregen. Nederland kampt officieel met een watertekort. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de lage waterstanden, de aanhoudende droogte. En heel veel mensen zitten daarom ook te springen om een beetje regen. Zie jij al wat gebeuren in de weerkaarten?
1: Nou ja, dat is eigenlijk ook niet heel ontzettend veel. En ik moet ook wel zeggen, ja, het is hier in het noorden, valt het reuze meer hoor. We zien hier op zo'n 70 mm tekort. En wat in de door de droogte ellende, dat zit wat meer naar het midden en zuiden van Nederland. Gelukkig, maar landelijk is er zeker een tekort. Ik zag ook overal beregeningsinstallaties, dat maar in de door wel meld worden op dit moment, maar het gaat hier nog altijd wel goed. Maar heel veel millimeters zag ik voor de komende week ook nooit, ook al wordt het wel wat lichtwisselvallen. Maar vandaag nooit. Op dit moment zucht er nog altijd wat mist. Hogeveen 180 meter zicht en zo'n 170 meter zicht op Grunnen en Pordeelde. Maar ik heb hier in Opbrouw eigenlijk al de hele muiden zijn. En ik zag op al meer plekken dat de zon er ook deur gaat komen. Ja, en dat blijft eigenlijk vandaag ook zo. Regelmatig zijn. Er is ook kans op een enkele bui. En met een mooismotige noordwestenwind wordt net geen zomerswarme dag. Het wordt 20 tot 25 graden. Vanochtend en vannacht opklotsen bewolkt 15 tot 17 graden als minimum. En muiden een bewolkte staat, maar het blijft wel zo gauw als droog. En de loop van de dag krijgt de zon wat meer de ruimte. En de temperatuur in 19 tot 22 graden.
0: Harma, dankjewel. Zometeen praten we natuurlijk gewoon verder, hè, over ons watertekort in een nieuw lopend vuur. Na muziek van Paul Carrack. Dit is I

0: Paul Carrack op Lord, I Need You. En er komt nog veel meer mooie muziek aan hoor. Queen is onderweg, Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Je gaat het zo horen, maar eerst nog even onze stelling van de dag.
1: Lopend vuur.
0: Ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. En daar wordt al veel op gereageerd.
2: Ja, Marie Christine was er als de kippen bij om haar reactie aan ons door te geven. Daar zijn we blij mee, Marie Christine. Ze schrijft ons: met een zwemabonnement douche ik nauwelijks nog. Het regenwater wat ik spaar voor de tuin, dat is ook wel aardig aan het slinken. Maar goed, op die manier bespaar je wel kraanwater. Dus zo doet zij haar best. En inderdaad, ja, als je het zwembad ingaat, ja, hoe moet je dan nog wel douchen? Ja, je zit er met het
0: chlorwater. Maar goed, als je dan daar gaat douchen.
2: Ja, je kan daar wel even afspoelen.
0: Ja.
2: Nou ja.
0: Prima toch?
2: Dan ben je toch schoon.
0: Ja, via de app komen er ook heel veel gesproken berichten binnen.
2: Ja.
0: Henny Lasker bijvoorbeeld. Zou zij zich zorgen maken over het watertekort?
3: Nou. Ja, zeker. Ik heb ook wel zoals een ketel vol water altijd, maar dat doe ik al heel lang. Zeg maar, stel je voor dat water in weg is, dan heb je nog een ketel vol,
0: vol
3: water.
0: Ja.
3: Nou ja, ik ben geen douchemens, dus ik ga één keer in de week onder de douche. Dat is mij genoeg.
0: Oh.
3: Wij gingen vroeger één keer in de week in de tobbe. Mijn jongste zusje is.
0: Naar Henny en dat vieze water. Nou ja.
2: Dan zit je in het vuile water van je zus. Maar ja, goed, dat ging niet
0: zo. Zo ging dat vroeger. Ja. Je wist ook niet beter.
2: Nee.
0: Ik maak me zorgen over het watertekort in ons land. Is de stelling in ons lopend vuur. Blijf stemmen en reageren via 050-3188-288. Via rtvnoord.nl kun je dan ook de tussenstand aflezen. En ik vertel het je nu ook. 52% van de Groningers maakt zich zorgen over het watertekort.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips.
7: Reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
8: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
7: Dat de man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
9: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
7: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden Outlet Pekela. Luxe

0: Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

0: OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark en So In Love. En een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. Techniek is vandaag in de handen van Jan de Vries. Het Groningen 1 Regio Nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van Verspek. Mijn naam is Henk Gugelaar. Dit is Goud op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

toontje lager en het is nog zoveel te doen. Het is vandaag 17 juli. Het is vandaag Wereld Emotiedag. Je weet wel, die smileys, et cetera. Wereld Emotiedag is een sinds 2014 internationaal gevierde dag waarop het gebruik van emoties wordt gevierd. De reden dat deze dag is gekozen is vanwege het feit dat de kalenderemotie in iOS en enkele andere besturingssystemen deze dag aangeeft. Wereld Emotiedag wordt gebruikt voor diverse emotie-gerelateerde evenementen. Zo werd op 17 juli 2016 de Emoji Movie aangekondigd en op 17 juli 2017 kondigde het Londense Royal Opera House aan om 20 bekende opera's en balletten in emotievorm online te zetten. En het plaatje dat daar wel bij past, dachten wij, is Mixed Emotions van de Rolling Stones.

Kate Perry was dat met Hot and Cold. En daarvoor hadden we nog Ace of Base met Don't Turn Around. Het is vandaag vrijdag en dan hebben we natuurlijk wie van de drie. Met welke plaat moeten we de week afsluiten? Plaatje 1 is The Village People met YMCA. Plaatje 2 is Sam the Sham and the Pharaohs met Woolly Bully. En plaatje 3 is Gerard Joling met Ticket to the Tropics. Stemmen kan nog tot 12:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. En we gaan even naar de drietal luisteren.

Het waren ze alle drie, dus stemmen kan nog tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen in 1. Je luistert naar het programma Goud en we zijn tot 12 uur bij je hier op Groningen in 1.

0: The Birds en Mr. Tambourine Man. Het is 9:30. We gaan naar het Groningen 1 Regio Nieuws en weer met Michiel van der Spek.
1: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Op de Landschapslaan in Emmen is gisteravond een auto op de zijkant beland na een ongeval, meldt het Dagblad van het Noorden. De auto reed rechtdoor, raakte meerdere stenen, botste tegen een lantaarnpaal en kwam vervolgens in de bosjes bij een parkeerplaats van een flatgebouw terecht. Politie en ambulance kwamen ter plaatse, maar de bestuurder was toen spoorloos kennelijk. De bijrijder is door ambulancepersoneel gecontroleerd en bleef bij het voertuig. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en wie de bestuurder is van de auto. Een automobilist moest gisteren zijn rijbewijs inleveren nadat hij een forse snelheidsovertreding had gemaakt op de Terapelenstraat in Sellingen. De man reed naar verluid 90 km per uur, waar vanwege wegwerkzaamheden maar 30 km per uur is toegestaan. Na correctie bleef daar een overschrijding van 53 km per uur van over. De bestuurder kon zijn rijbewijs inleveren. De politie meldt op Instagram dat er vaker gecontroleerd gaat worden op die plek. En gistermiddag moest de brandweer van Scheemda uitrukken voor een brand in een schuurtje aan de Dollardlaan. Dat gebeurde rond 2:30. Kort nadat de brandweer was gearriveerd, ontdekten ze dat er rook onder het dak van de woning vandaan kwam. Daarop werd ook de hoogwerker uit Winschoten gealarmeerd. Er werd onderzoek gedaan in de woning en na sloopwerkzaamheden aan het dak en de spouw kreeg de brandweer de brand onder controle. De stichting Salvage kwam ter plekke om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op Groningen1.nl en in onze app. En dan nog het weerbericht. Vandaag is het zonnig en warm. Vanmiddag is het wat bewolkt en is er kans op een buitje. Het wordt bij een matige noordwestenwind zo'n 24 graden. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 14, waarna vanaf morgen een wat koelere periode begint. Het wordt overdag niet meer dan een graad of 22 bij die noordwestenwind. En af en toe zien we dan de zon, maar er kan ook een drup regen vallen. Grote hoeveelheden worden echter niet verwacht.

0: Sneller was dat met radio. We gaan even terug in de tijd. 50 jaar geleden, de grote stortbui van 17 juli 1976. Na een extreem warme en droge periode in de zomer van 1976... werd de stad Groningen getroffen door een lokale hevige stortbui. De kurkdroge grond kon het water niet verwerken, waardoor de Zonnelaan en het toen net nieuwe spoorwegviaduct volledig onder water liepen. Buurtkinderen zochten massaal verkoeling in de diepe plassen, terwijl stadsbussen zich met moeite een weg door het water baanden.
1: Hit the beat and take it to the bus now.

0: het initiatief namen om kelenkoor op te richten, het koor, een koortje op te richten. Wat ze later de naam gaven kelenkoor. En waarom kelenkoor? Ze waren toen in bezit van een café-restaurant wat ketel, heksenketel heette. Ik moest even denken.
1: Nou, dat is een mooie verklaring voor de naam.
0: De heksenketel bestaat niet meer, maar het kelenkoor wel.
1: En ja, wat voor koor is het, ketelkoor?
0: Het is een ketelkoor, dat zijn mensen van uit de regio, waarschijnlijk uit Sellingen en omgeving. En mannen en vrouwen. En diverse plamage, laten we het zo stellen. Heel gevarieerd publiek, laten we het zo stellen. Heel gevarieerde deelnemers.
1: Hoeveel leden heeft het koor?
0: Nou, administratief man of 60. Maar dus een man of 35 verschijnen er wekelijks op de repetities.
1: En kun je iets vertellen over het repertoire van het ketelkoor?
0: Ja, het is, er zijn allerlei soorten liedjes natuurlijk. En dat zijn populaire dingen. We zingen Engelstalig en Nederlandstalig. Vooral Nederlandstalig. Als gewoon Engels wel begint door te drukken te komen. En er zijn dan musical liedjes, er zijn luisterliedjes en moderne dingen.
1: En waar treden jullie zo al op?
0: Wij treden op in de Hof van Sellingen. Dat is een belangrijk gebeuren in Sellingen. Dat woord spreekt zich al. En het is trouwens, we hebben twee jubilea wat we gaan vieren. Want het koor bestaat al 12,5 jaar. Maar de locatie waar we oefenen, elke week, de Hof van Sellingen, daar zitten we al 10 jaar. En daar gaan we natuurlijk een nodige aandacht aan geven.
1: Ja, dat begrijp ik.
0: Ja.
1: Treden jullie vooral op in de regio of trekken jullie ook verder het land in?
0: Nou, het land in niet zozeer, wel wat natuurlijk. Laten we zeggen, de provincie Groningen en verzorgingshuizen treden op in gelegenheden. Als er een festival is of wat dan ook, dan niet een muziekfestival, maar gewoon als er iets is, een markt of wat dan ook, dan treden we ook op. Maar meestal, we hebben dus twee dominante, vind ik dan dominante optredens. En het is dan ten de zomer, wat ze gaan krijgen aanstaande de 26 juli. Dat is ons zomerconcert, noemen we dat. En dan eind december hebben we dan ons kerstconcert.
1: Hoe heeft het koor zich de afgelopen 12,5 jaar ontwikkeld?
0: Het begon met 13 mensen. En het was dan gewoon een gezelligheidsgelegenheid. Onze dirigent, IJzer Homoet, die is erg muzikaal en zeer begaafd in dat soort dingen. En die vond het leuk een koor op te richten. Dus het is hem succesvol afgegaan. En dat is gewoon in de loop van de jaren gegroeid natuurlijk.
1: En als je terugkijkt op die 12,5 jaar, wat is dan echt een hoogtepunt in de geschiedenis van het ketelkoor?
0: Eén hoogtepunt kan ik niet noemen. We hebben vele hoogtepunten, dat weet ik gewoon even niet. Dat heb ik niet die speciaals. Dus we groeien elke keer en ook muzikaal groeien we. In die zin was het vroeger een gezellig groepje mensen dat gezellige liedjes zong. Is het nu dat we meer stemmig zingen en heel serieus oefenen. De dirigent is heel fanatiek bezig altijd en met ons. En soms wordt er wel eens een beetje moedeloos van ons. En de hoogtepunten zijn die twee optredens waar ik het net over had. Zomers en in met de kerst.
1: Dan de viering van het 12,5-jarig jubileum. Hoe en wanneer wordt dat gevierd?
0: Zondag 26 juli. En dan begint het 's middags, daar zijn we welkom vanaf 1:30 op het terras, zeg maar. En het concert begint om 2:30. En dat duurt tot een uur of 4:30, 5:00.
1: En kaarten, hoe kunnen luisteraars daar aankomen en wat kosten ze?
0: Ja, de entree is heel vriendelijk, €5. En dan krijg je nog een consumptiemunt ook nog. Dus zeg maar 2,50 hè, ongeveer. Dus, en het is, die kun je krijgen bij de ingang, zeg maar.
1: Oké. Okay. En,
0: je kunt je ook aanmelden. Als je zegt van, ik wil me aanmelden, dan kan het ketelkoor@auto.com. Dat is ook nog mogelijk.
1: Oké, duidelijk. Nou weet ik dat koren altijd zitten te wachten op nieuwe leden. Jullie ook?
0: Nee. Nee.
1: Jullie niet?
0: Nee, nog dit nu niet. Want we hebben een redelijke aanwas gehad. En het is ook als gevolg van natuurlijk.

0: optredens die we hebben. Dan komen mensen kijken, oh, dat vind ik leuk. Dat is, het is altijd heel vriendelijk, hè? Het is een gezelligheidskoor. Er zijn een groep mensen die elkaar elke week zien. En dat kun je ook wel merken. Dat geeft een goede band en een gezelligheid allemaal. Ja.
1: Nou, dat is dan toch wel een hoogtepunt,
0: ja,
1: of niet dan?
0: Dat is wel een hoogtepunt. We beginnen dus om 8 uur te oefenen, s'avonds donderdag. Maar 7:30 komen de mensen al binnen. Dan gaan ze eerst koffie of thee drinken, wat ze willen. Even bijpraten. En dan na de oefening, om 10:00 tot 11:00, zitten we weer gezellig bij elkaar. Met een biertje of een drankje, wat dan ooit je wil. En weer gezellig bij te praten.
1: Nou, lijkt me gezellig. Ja. Heel erg bedankt voor de bijdrage aan het programma. En veel succes met het ketelkoor Sellingen.
0: Dat moet lukken. Dank je wel.
1: Oké, dag.
0: Dag.
2: Koningen 1, houd je op de hoogte.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: Het is nu 10 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

0: Anita Meijer en Why Tell Me Why. En welkom terug bij Goud. Tot 12 uur zijn we nog bij u. En wat gaan we het komende uur doen? Nou, we hebben een gesprek met Alberta Lup over de open dagen van boerderij Hermans Dijkstra. Dat is rond de klok van 10:15. Rond de klok van 10:30 hebben we het Groningen 1 Regio Nieuws en weer met Michiel van der Spek. En met Michiel van der Spek blikken we rond de klok van 10:45 ook vooruit op de sport van dit weekend.
1: Dit is Groningen 1.

David Bowie en Sound and Vision. Ja, het is vandaag 17 juli. We gaan eens een blik werpen op de verjaardagskalender. Welke bekende mensen vieren vandaag hun verjaardag? 54 jaar wordt Jaap Stam, Nederlands voetballer. En Marielle Tweebeke is nog wat een jaar ouder. Zij is Nederlandse journaliste en presentatrice. Zij wordt 55. Michael Lennon, hij is een Amerikaans zanger en gitarist. Medeoprichter en bandlid van de folkrockband Venice. Hij viert vandaag zijn 67ste verjaardag. De Nederlandse acteur Dirk de Lint viert vandaag zijn 76ste verjaardag. We kennen hem onder andere van zijn rollen in de films Soldaat van Oranje en De Aanslag. En ook jaren vandaag, 74 jaar, wordt hij de Amerikaanse acteur en zanger David Hasselhoff. We kennen hem van Knight Rider en Baywatch. En natuurlijk van het plaatje Looking for Freedom.

0: De jarige David Hasselhoff en Looking for Freedom.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Aan de telefoon Alberta Lup. Met haar ga ik het hebben over de open dagen van de boerderij Hermans Dijkstra. Goedemorgen, welkom in onze uitzending.
2: Goedemorgen.
0: Wanneer is de boerderij gebouwd?
2: 1857.
0: En wat was destijds de bestemming van de boerderij?
2: Ja, agrarische bestemmingen. Een boerderij met vee en koor. Later is het helemaal overgegaan tot akkerbouw eigenlijk. Zoals het hier in het Dordt was. Maar echt een boerderij uit de Graanrepubliek.
0: De tuin die is nogal bijzonder. Vertel eens.
2: Ja, het is een prachtige slingertuin. Kijk, dat ging toen zo. In de champagnejaren noemen ze dat van de boerderij. Toen werden die boerderijen helemaal mooi gemaakt om hun rijkdom te tonen. En dan werd de tuin werd ook aangelegd. En dat noemen ze dan een Engelse landschapstuin. Met een slingerpad daarin. En ook een hele mooie rode beuk. Rode beuk betekent ook dat je veel land had. Dan kon je een mooie rode beuk planten. Het is echt een prachtige tuin. En die wordt onderhouden nu door vrijwilligers. Een groep van 12 mannen. En die zijn daar elke dinsdagmorgen in bezig. En die snoeien en die schoffelen en die maaien het gras. Echt prachtig.
0: Wat is de oppervlakte van de tuin?
2: Durf ik zo niet te zeggen. Nee, ik sta hier nou. Ik woon namelijk naast de tuin toevallig. Nou, 100, 200, 300, 400, 500. Nou, dat is een hele grote tuin, hoor. 500 bij 200.
0: Er zit dus heel wat werk in voor de vrijwilligers.
2: Jazeker, als dat niet is, dan... zij doen dat nu met z'n tienen of met z'n twaalfen. En dan een hele morgen. En als er dan nog iets extra is... en nu moet je vaak wel even maaien, 2 keer per week... want het moet mooi kort zijn. Nou... Anders kan niemand wel. Als je alleen bent, kan je daar iedere dag wel in bezig zijn.
0: Ja, begrijp ik. We zijn natuurlijk een radio, maar kun je een indruk geven van hoe de boerderij er op dit moment uitziet?
2: Nou, het is een mooie witte boerderij. Die is gestuukt aan de voorkant. Dat is net als een Zwitser chalet. En dan zitten er allemaal ornamentjes aan de bovenkant. Het is mooi geverfd, daar hangen mooie gordijnen voor, zoals ze dat hadden zo begin 1900. Want die boerderij is in 1857 gebouwd. Maar toen de ouders van de laatste bewoners trouwden, toen en gingen ze op de boerderij wonen, toen is alles in jugendstil gerestaureerd. En dat zie je dus ook aan de binnenkant. Je ziet allerlei plafonds die heel mooi gedecoreerd zijn. Allemaal met natuurlijke dingen. Dat was in die tijd toen zo, met een jugendstil. Mooie donkerrode deuren. Ja, heel prachtig. Het ligt er gewoon heel mooi bij.
0: Wat is
2: dat kan iedereen dus donderdag zien.
0: Wat is de huidige bestemming van de boerderij?
2: De boerderij is toen het gerestaureerd is, is er in de schuur is een gedeelte een restaurant ingemaakt. En dat is dus eigenlijk de bestemming. Daardoor kan de stichting dus die boerderij onderhouden. En dus er zit een pachter. Hè, we hebben net nieuw pachters gekregen in januari. En die exploiteren dat restaurant. En die zorgen er ook voor dat de mensen er kunnen trouwen. Er waren heel veel trouwerijen, ook vergaderingen. Maar ook heel veel trouwerijen en feesten gehouden.
0: Binnenkort zijn er open dagen. Wat kunnen de bezoekers beleven daar?
2: Nou, om 10:00 gaat de boerderij open. En dan is er in ieder vertrek is er een vrijwilliger die er van alles kan vertellen. De kinderen hebben een puzzel, die kunnen speuren. Dat is een soort bingo-kaart waar je allerlei dingen op moet zoeken in de boerderij. Je kunt precies zien hoe de keuken heeft gewerkt, waar geslapen werd. Alles staat in de museumstand.
0: En wanneer zijn die open dagen precies?
2: Die zijn dus nu donderdag 23 juli vanaf 10:00 tot 17:30. En dan de zaterdag erop, de 25e juli, weer van hetzelfde laken een pak. En dus weer van 10:00 tot 16:30. De week erop, weer op donderdag, dat is dan 30 juli. En zaterdag 1 augustus.
0: En,
2: nou, de mensen kunnen de koffie drinken en nou, die kunnen gewoon zien hoe de mooie schuur is, de koegang. Nou, ze kunnen in de tuin wandelen. Kinderen is iets voor te doen. Het is echt een prachtige dag. Wij verheugen ons er ook allemaal op. Want mensen komen dan ook soms van heel ver, maar soms ook uit de buurt. En die zien iets en hebben daar dan een bepaald verhaal bij. Of er komen grootouders met kinderen. Nou, en er zijn heel veel dingen die kinderen nog nooit gezien hebben. En denken, nou, wat is dat? En dan is dat heel leuk om te zien hoe ouders en grootouders dat aan hun kinderen vertellen.
0: En waar staat de boerderij?
2: In Midwolda. Nou, je kunt zeggen aan de hoofdweg, even voorbij de Ennemaborg. Maar op je een navigatie kun je ingeven, Rijnste Abdenaweg. Dat is ook van de familie Ennemaborg, is dat familie. Maar dat, de Rijnste Abdenaweg 1. En dat is dus eigenlijk de opruilaan naar de boerderij. Maar we zetten een groot bord op het trottoir ervoor en iedereen kan het zien.
0: Dus het moet makkelijk te vinden zijn.
2: Het is heel makkelijk te vinden als je met Wolda, dus in het Oldambt, nou dat weten jullie. Als je dat maar weet, dan zie je altijd de boerderij. En met Wolda kun je ook zeggen, ik wil naar de boerderij. Dan weet iedereen wat je bedoelt.
0: Oké, zo bekend zijn jullie wel.
2: Er zijn niet meer boerderijen in Wolda. Okay. Maar boerderij Herman Zijkse, dat is de boerderij.
0: Goed. Heel hartelijk bedankt voor het gesprek. En veel succes met de open dagen van de boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

en bankoverval. Das Böse ist immer und überall.

die Erste Allgemeine Verunsicherung en Baba Bank Überfall. En daarvoor hadden we nog Los Bravos met Black is Black. Het is loopt mooi naar 9:30 zometeen. Het Groningen 1 regionieuws en weer met Michiel van der Spek. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Eric Clapton en Forever Man.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Er komen dit jaar mogelijk acties in het streekvervoer. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn deze week door de vakbonden stopgezet. Volgens de bonden houden de werkgevers, zoals Q-Bus, vast aan een aantal verslechteringen in de arbeidsomstandigheden voor het personeel. Die leiden tot minder zekerheden en minder zeggenschap over onder andere de dienstroosters. En dat leidt ook tot een hogere werkdruk. Daarnaast vinden de bonden het loonbod te laag. Ze gaan de ontstaande situatie de komende tijd bespreken met de leden. Vermoedelijk worden eind augustus of begin september de vervolgstappen bepaald. De acties in het streekvervoer komen nog eens bovenop de mogelijke OV-stakingen die al zijn aangekondigd om te protesteren tegen de kabinetsplannen. Gistermiddag is de brandweer van Scheemda gealarmeerd voor een brand in een schuurtje aan de Dollardlaan in Scheemda. Kort na aankomst bleek dat er rook onder het dak van de woning vandaan kwam. Daarop werd een hoogwerker uit Winschoten gealarmeerd en werd onderzoek gedaan in de woning. Nadat er sloopwerkzaamheden aan het dak en de spouw waren uitgevoerd, kreeg de brandweer de brand onder controle. Stichting Salvage kwam ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. En gisteren vond er in Vlachtwedde een informatieavond plaats over de uitbreiding van het Veler Kerkhof. 9 jaar geleden heeft de beherende stichting een aan grenzen stuk land aangekocht om de begraafplaats te kunnen uitbreiden. Er komen namelijk steeds meer aanvragen om een graf te reserveren, ook van buiten onze regio. De graven zijn namelijk relatief goedkoop en er wordt eeuwigdurende grafrust geboden. Daarnaast ligt het kerkhof relatief hoog, waardoor er geen problemen zijn met de hoge waterstand. Grondwaterstand is dat. De uitbreiding is een aanzienlijke investering waar ook veel regelgeving bij komt kijken. Als alles meezit, kunnen de werkzaamheden voor de uitbreiding nog dit jaar beginnen. En tot zover. Meer nieuws op Groningen1.nl. Daar vindt u ook een verhaal over sluipverkeer door Klein-Ulsda in verband met de werkzaamheden op de A7 richting Duitsland. Inwoner Berend Schuur is de overlast zat en luidt de noodklok. En ook meer nieuws natuurlijk in onze app. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het gewoon nog zonnig en warm, maar vanmiddag is het bewolkt en er is kans op een buitje. Het wordt bij een matige noordwestenwind zo'n 24 graden. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 14, waarna vanaf morgen een wat koelere periode begint. Het wordt overdag niet meer dan een graad of 22 bij die nog steeds noordwestenwind. En af en toe zien we de zon, maar er kan ook een drup regen vallen. Grote hoeveelheden neerslag worden echter niet verwacht.

Jimmy Summerfield was dat met To Love Somebody. We gaan straks vooruitblikken op de sport met Michiel van der Spek. En het is natuurlijk vrijdag, dat betekent dat we ook weer een wie van de drie hebben. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is The Village People, YMCA. Plaatje 2, Sam de Sham en de Pharaohs, Woolly Bully. En plaatje 3, Gerard Joling, Ticket to the Tropics. Stemmen kan nog tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. En we laten ze even horen.

Dat waren ze. Tot 11:15 kun je nog stemmen op onze Facebookpagina. Welk plaatje sluiten we de week mee af? Het programma Goud op Groningen 1.

0: Apple was dat met zijn Movie Star, met op de achtergrond de zang van Frida van ABBA. We gaan een vooruitblik doen op de sport met Michiel van der Spekken. Goedemorgen, Michiel.
1: Ja, goedemorgen, Henk.
0: Wat staat er dit weekend te gebeuren?
1: Nou, best bijzondere dingen. Om te beginnen iets regionaals. In Onstwedde wordt morgen de eerste KNHS-springwedstrijd gehouden op de gloednieuwe buitenbak bij de manege in Onstwedde. Een moderne eb- en vloedbodem in een ruime buitenbaan van 43 bij 60 meter. Vanaf 11 uur tot een uur of 4 komen ruiters met ponies en paren in actie tijdens een sportieve en gezellige wedstrijddag. En het publiek is ook van harte welkom om te komen kijken natuurlijk. Dat meldt Westerwolde Actueel. Een half uurtje geleden, dus Groningen1.nl moet je natuurlijk zeggen tegenwoordig. En ook vond ik iets bijzonders, kan je wel zeggen. In de stad Groningen vindt de Kardinge Bultra plaats. En dat is een ultraloop, een hele zware loop eigenlijk. Waarbij je 24 uur lang bezig bent. Even kijken, het wordt voor de vijfde keer gehouden dit jaar. Wat is nou de bedoeling? Nou, je moet een rondje lopen van 6,7 kilometer... inclusief de 32 meter hoge Kardingenbult. Dat moet je binnen een uur doen. Ze beginnen morgen om 2 uur. En om 3 uur dan begin je aan je tweede rondje. Dat moet je ook weer binnen een uur doen. En zo door totdat je na 24 uur 24 rondjes hebt gehad. Dat is 100 mijl. Val je voor die tijd af doordat je het niet meer redt binnen een uur, dan komt er DNF, did not finish, achter je naam. En hou je het wel die 24 keer vol, dan is de 24ste ronde degene waarin uiteindelijk het eindklassement wordt opgemaakt. Ik zie vorig jaar hebben precies 10 mensen van de 110 hebben dat gepresteerd. Op dan die Kardingenbult 24 keer op te lopen, zeg maar.
0: Een zware opgave dus.
1: Een zware opgave. Ik zit liever voor de televisie, Henk. Want daar is ook genoeg te zien. Het WK voetbal is natuurlijk nog aan de gang. Dit weekend zijn de finales. Zaterdag speelt men om de derde en de vierde plaats. Engeland tegen Frankrijk uit mijn hoofd. En zondag de finale Spanje tegen Argentinië. De Tour de France is nog bezig met een paar stevige bergetappes ook weer dit weekend. Overigens, voor de fietsers, er is ook het NK Mountainbiken en het WK BMX'en in Brisbane in Australië. Er zijn Diamond League wedstrijden, dan hebben we het over atletiek. In Londen komt onder andere Femke Broeders-Bol in actie op de 800 meter. En we hebben natuurlijk voor de Formule 1-liefhebbers de Grand Prix van Grand Prix van België, moet ik zeggen. In Spa, op het circuit, daar gaan ze van start. En FC Groningen en FC Emmen hebben ook nog wel ergens een oefenwedstrijd, maar die heb ik eventjes niet bij de hand. In ieder geval weer genoeg te doen op sportgebied dit weekend.
0: Ja, ik heb het, ik hoor het. Nou, heel hartelijk bedankt. En we spreken je straks om half nog even weer voor het nieuws en weer.
1: Klopt helemaal. Tot straks, Henk.
0: Oké, dag.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

De Seekers en de carnival is over. We gaan zo naar het nieuws van 11 uur. Maar voor die tijd gaan we nog even luisteren naar 10cc en Rubber Bullets. En straks in het derde uur onder andere te gast twee leerlingen en een lerares van het RSG van Ter Apel. En met hen gaan we het hebben over de wereldburgerstage die zij hadden in Mongolië. Tot zo!

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, in grote delen van het land is het nog zonnig, later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

0: Amerika was dat en Razor Light. En welkom terug bij het derde uur van Goud hier op Groningen 1. Wat gaan we het komende uur doen? Nou, inmiddels in de studio gearriveerd Natasja de Boer en Ines en Dylan. Met hen gaan we het hebben over de wereldburgerstage in Mongolië. We hebben een gesprek met Reinoud Douma, artistiek leider van de Graanrepubliek. Om 11:30 het Groningen 1 regio nieuws en weer met Michiel van de Spek.
1: Dit is Groningen 1.

Fatal Flowers en Younger Days. De muziekgeschiedenis van 17 juli. Op 17 juli 1968 gaat in Londen de Beatles-tekenfilm Yellow Submarine in première. Yellow Submarine is een revolutionaire, Britse, geanimeerde muzikale fantasyfilm uit 1968, volledig geïnspireerd door de iconische muziek van de Beatles. De film werd geregisseerd door George Dunning en staat wereldwijd bekend om zijn baanbrekende, psychedelische pop-artstijl die de tijdgeest van de jaren 60 perfect samenvat. Het verhaal speelt zich af in het paradijselijke, onder water gelegen Pepperland. Deze vreedzame plek wordt aangevallen door de muziekhatende Blue Meanies, die alle kleur en muziek uit het land zuigen en de inwoners verstenen. De kapitein van de Yellow Submarine, Old Fred, vlucht naar Liverpool om hulp te gaan halen. Daar recruteert hij de Beatles, John, Paul, George en Ringo. Samen reizen ze in de gele onderzeeër door bizarre, surrealistische zeeën om Pepperland te bevrijden met de kracht van muziek en liefde. We gaan luisteren. En dat is een Yellow Submarine.

Wat gaan we hebben?

0: The Beatles en Yellow Submarine.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Ja, bij ons in de studio aangeschoven zijn Natasja, Dylan en Ines. Welkom in de studio van Groningen 1.
2: Dag.
3: Goedemorgen.
0: Jullie zijn op wereldburgerstage geweest naar Mongolië. Wat is dat, een wereldburgerstage?
3: Nou, het houdt in principe in dat jij een beetje van andere culturen leert kennen en een beetje van andere plekken van de wereld ziet, waar alle dingen net iets anders gaan dan bij ons. En dat je een beetje van elkaar leert.
0: Naar een andere plek van de wereld, dan denk ik niet meteen naar Mongolië. Hoe zijn jullie zo op Mongolië terechtgekomen?
2: Nou, we gaan dus via een andere organisatie, Global Exploration. En die heeft verschillende bestemmingen waar dan scholen naartoe kunnen gaan. En zij hebben dat zeg maar voor ons uitgekozen, dat we dan naar Mongolië gingen.
0: En wat hebben jullie zoal beleefd in Mongolië?
2: Nou, we zijn begonnen in de hoofdstad Ulaanbaatar. En daarna zijn we naar een school gegaan. Daar waren allemaal verschillende leerlingen van ook verschillende leeftijden. En die gingen we dan zeg maar Engels lessen geven. En met die leerlingen hebben we ook heel veel spelletjes gedaan en gedanst. En nou ja, gewoon een beetje vriendschap met hen opgebouwd. En daarna zijn we naar een zomerkamp gegaan, meer in de steppen. Daar waren ook wat jongere kinderen, waarmee we dus ook nou ja, spelletjes deden. En we zijn naar verschillende nomadenfamilieën gegaan om ook met hun te praten. En toen nog naar een andere school gegaan, waar ze dus ook waar we ook gewoon met de leerlingen zeg maar heel veel
3: contact hebben gehad.
2: Ja.
0: Ja. En hebben jullie grote verschillen gezien met het onderwijssysteem in Nederland en Mongolië?
3: Nou ja, over het algemeen is het vrijwel hetzelfde onderwijssysteem. Maar er is natuurlijk gewoon een verschil in welvaart. In Nederland hebben we het allemaal net iets makkelijker dan dat ze het hebben in Mongolië. En dat was ook een van de redenen dat wij naar die scholen toe gingen. We gingen een video opnemen voor Wilde Ganzen. En hadden we een kans om dan €2500 te winnen voor die school. En dan mochten we iets uitzoeken wat we dachten wat beter kon bij die school. En dan, hopen we dat we natuurlijk dat geld binnenkrijgen, zodat we die mensen kunnen helpen natuurlijk.
0: Ja, en wanneer hoor je dat?
3: Oh, goeie vraag. Weten jullie dat?
4: Ik zou durf niet te zeggen wanneer dat is. We moeten eerst alle projecten allemaal goed bekijken en dan worden er een paar uitgekozen die echt worden uitgevoerd.
0: Wat was jullie eerste indruk toen je uit het vliegtuig stapte in Mongolië?
3: Nou, dat was iets bijzonders, want wij dachten dat het sneeuwde. Maar er hingen daar heel veel pluisjes in de rug in Ulaanbaatar. Ze hebben daar een speciale soort boom die dan door de zomer heel veel van die pluisjes loslaat. En dat was wel bizar om te zien, want ik dacht dat het sneeuw was. Maar dat bleek dus niet zo te zijn.
0: Je dacht, waar zijn mijn skis?
3: Ja, nee, precies.
0: En toen zijn jullie naar de eerste, nou ja, de eerste overnachtingsplek gegaan. Hoe ging het reizen in Mongolië?
2: Nou, we zijn via een bus, zeg maar. We zijn dus naar 4 verschillende plekken geweest. En dan gingen we steeds met de bus een paar uur onderweg. En dan zijn we dus de eerste nacht hebben in een hostel overnacht midden in de stad ergens.
0: Ja, want jullie hebben, hoorde ik net, op verschillende plekken, de verschillende accommodaties hebben jullie overnacht. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, we beleefden dus eerst in een hostel. Daarna hebben we 2 dagen in een hostgezin hebben we geslapen. Dat was dan in verschillende groepjes en dan ging je dus in 2 of 3-tallen ging je bij mensen slapen. En daarna hebben we 3 dagen op een school hebben we gewoon in de lokale geslapen. Daarna zijn we dus op een zomerkamp, hebben we ook in Mongoolse yurts, zeg maar, hebben we ook daarin geslapen. En toen nog in een ander hostgezin op een andere school weer 2 dagen. Weer 2 dagen in een klaslokaal. En daarna hebben we een trekking gedaan door steppen, waar we dan elke dag op een andere plek in tentjes sliepen.
0: Dus heel veel gezien en ook op heel veel verschillende plekken geweest. Met heel veel mensen in contact gekomen?
4: Absoluut, ja.
0: En hebben jullie daar nog langdurige contacten aan overgehouden?
3: Ja, ik heb heel wat vrienden gemaakt daar. Ook, ik heb nog steeds contact met hun op via Instagram, een beetje op Snapchat. En dat was al hartstikke leuk. Wat bijzonder om te zien eigenlijk van hoe respectvol dat ze zijn daar vooral. Heel gastvrij allemaal.
4: Heel gastvrij,
3: Dat stond zelfs in de krant. Van dat ze op de grond sliepen en dat ze ons een enige bed gaven. En nou, dat is natuurlijk hartstikke respectvol. Dat
0: ja,
3: is
0: zeker. Ja.
3: Iets wat je in Nederland misschien minder ziet.
0: Even terug naar het begin van de stage. Dat vraagt nogal wat voorbereiding, neem ik aan.
2: Ja, klopt. We moesten allemaal sponsorgeld ophalen. Je had zeg maar, het bedrag was opgesplitst in twee. En dan had je een deel moest je zelf betalen. En een deel, €2000, moest je ophalen door verschillende sponsoracties te doen. Dus ik heb zelf bijvoorbeeld heel veel pepernoten gebakken en die dan verkocht. En we hebben ook verschillende trainingen gehad, waarvan een paar op school zelf waren gewoon met onze klas. En twee trainingen waren in Baarn, met meerdere scholen die dan ook op wereldburgerstage gingen. En daar hebben ze ons dan allemaal dingen geleerd over het land waar we heen gingen. En gewoon een beetje voorbereiding over hoe je dat dan aanpakt.
0: Hoe lang ben je dan bezig met zo'n voorbereiding?
3: Zo, dat voor mij begon dat ergens in oktober.
4: Ja, oktober was een informatieavond. Gewoon om te kijken of mensen geïnteresseerd waren. En daarna kregen leerlingen volgens mij iets van 2 weken de tijd om zich op te geven. En daarna begon het traject. Dus bijna een jaar, durf ik wel te zeggen. Driekwart jaar zijn ze zo'n beetje bezig geweest. Ja.
0: En hoe was de interesse?
4: Groot. Sowieso de opkomst voor de informatiebijeenkomst was heel groot. Merkte ook wel dat mensen het een beetje spannend vonden. Dus niet iedereen durfde daadwerkelijk de stap te zetten om mee te gaan. Maar goed, het is ook al de eerste editie. Dus we hopen volgend jaar misschien een nog wat grotere groep bij elkaar te krijgen voor zo'n wereldburgerstage.
0: Hebben jullie voor volgend jaar al een bestemming op het oog?
4: Ja, dat wordt Kenia.
0: En wie komen er in aanmerking? Welke leerlingen om mee te gaan op zo'n wereldburgerstage?
4: Nou, van onze school, RSG Ter Apel, eigenlijk alle leerlingen die in klas 4 of hoger zitten. En alle niveaus, in principe iedereen. Ja.
0: Nog even terug naar Mongolië. Wat was voor jullie het hoogtepunt van de stage?
3: Ja, nou, zonder twijfel de kinderen waarmee we in aanraking zijn gekomen. Hoe dankbaar ze zijn dat wij hun daar kwamen helpen. Ik had ook bijvoorbeeld een Engelse klas van kinderen rond de 12 en 13. En die waren zo ongelooflijk dankbaar voor dat ik hun een beetje assisteerde met het Engels leren. Maar niet alleen dat, maar ook dat ze in aanraking komen met onze cultuur. We laten een beetje van ons zien. We namen van die fotoboekjes mee. En dat vonden ze gewoon echt heel leuk. En dat ze dan een glimlach op hun gezicht hebben. Nou, dat bracht mij zoveel vreugde. Dat vergeet ik nooit weer.
0: Leuk. Goed om te horen. En Ines?
2: Het was ook heel vet. Want je kunt natuurlijk ook zelf op vakantie gaan naar Mongolië. Maar omdat we ook bij mensen uit Mongolië zelf geslapen hebben. Dat was gewoon heel bijzonder. Omdat je echt meemaakt hoe zij zelf ook leven. En gewoon met hun dag zeg maar een beetje meeloopt. En dat was gewoon echt heel gaaf om te zien hoe dat werkt.
0: En Natasja?
4: Ik vond het vooral superleuk om te zien hoe goed onze leerlingen deden. Hoe ze zichzelf ontwikkelden. En hoe blij ze waren dit te mogen meemaken. Ja.
0: Wil je nog wat kwijt aan de luisteraars van Groningen 1?
3: Ik denk dat het meeste wel gezegd is, maar ik hoop dat ik dit nog een keer weer in mijn leven weer kan doen. Misschien niet via Global Exploration, maar dit heeft wel mijn blik op de wereld heeft dit wel flink veranderd. Dus ik ben blij dat ik me mee.
2: Ja, ik ook. Ik heb hierdoor ook heel veel zin om meerdere plekken waar ook je niet zo snel zelf naartoe zou gaan, om dat toch te zien. Toch heel bijzonder.
0: En heeft het nog invloed gehad op jullie keuze voor de verdere studie?
3: Voor mij niet echt. Niet veel, nee. Meer andere aspecten van mijn leven dat veel meer invloed op heeft gehad. Maar de studie was voor mij al vast.
2: Ja, voor mij ook. Maar wel dat ik ook heel graag dan wel bijvoorbeeld zou studeren in het buitenland als ik daar wel de kans voor krijg.
0: Oké. Nou, heel erg bedankt voor jullie komst naar de studio en het verhaal dat jullie verteld hebben. En veel succes met de verdere studie. Oké, dag.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

De Edgar Winter Group was dat met Free Rides. We gaan zometeen naar het Groningen 1 regionieuws en weer met Michiel van der Spek. Maar eerst luisteren we nog even naar Britney Spears' Born to Make You Happy.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Een automobilist is een rijbewijs kwijtgeraakt na een forse snelheidsovertreding op de Trapelenstraat in Sellingen. De man reed met 90 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar een maximumsnelheid van 30 km per uur is toegestaan. Na correctie bleef daar een overschrijding van 53 km per uur van over. De bestuurder moest daarop zijn rijbewijs inleveren, meldde de politie op Instagram. Ze melden er ook nog bij dat ze de komende tijd vaker gaan controleren. Gisteren vond er in Vlachtwedde een informatieavond plaats over uitbreiding van het Veler Kerkhof. 9 jaar geleden heeft de beherende stichting een aangrenzend stuk land aangekocht om de begraafplaats te kunnen uitbreiden. Er komen namelijk steeds meer aanvragen om een graf te reserveren, ook van buiten onze regio. De graven zijn namelijk relatief goedkoop en er wordt eeuwigdurende grafrust geboden. Daarnaast ligt het kerkhof relatief hoog, waardoor er geen problemen zijn met een hoge grondwaterstand. De uitbreiding is een aanzienlijke investering waar ook veel regelgeving bij komt kijken. Als alles meezit, kunnen de werkzaamheden voor de uitbreiding nog dit jaar beginnen. Volgende week wordt de N366 twee dagen afgesloten voor het verkeer. De AG Wildervankweg, zoals de weg eigenlijk heet, is donderdag tussen 7 uur 's morgens dicht. Tussen Trapel en Stadskanaal tot 4 uur 's middags. En op vrijdag is tussen 7 en 4 het deel tussen Stadskanaal en Nieuwe Pekela aan de beurt. De provincie laat allerlei onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het gaat onder andere om kleine reparaties aan het asfalt. Bruggen, viaducten en bewegwijzering krijgen een schoonmaakbeurt. In de bermen worden gemaaid, bomen en struiken gesnoeid en de sloten schoongemaakt. Het verkeer wordt tijdens de afsluitingen met borden omgeleid. En tot zover meer nieuws op Groningen1.nl. Daar vindt u ook een verhaal over sluipverkeer door Klein-Ulsda in verband met de werkzaamheden op de A7 richting Duitsland. Inwoner Berend Schuur is er helemaal klaar mee en hij luidt de noodklok. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. De temperatuur in onze regio is gedaald naar 21 of 22 graden... nadat eerder vanochtend in Nieuw-Beerta bijna 25 graden werd gehaald. Vandaag is het zonnig en warm. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op een buitje. Het wordt bij een matige noordwestenwind zo'n 24 graden. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 14... waar daar vanaf morgen een wat koelere periode begint. Het wordt overdag niet meer dan een graad of 22 bij die noordwestenwind. En af en toe zien we de zon, maar er kan ook een drup regen vallen. Grote hoeveelheden worden echter niet verwacht.

Diana Ross en de Supremes, Why Do Fools Fall in Love? We hebben straks nog een gesprek met Reinoud Doma, artistiek leider van de Graanrepubliek. En we hebben natuurlijk wie van de drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1, Village People, YMCA. Of plaatje 2, Sam de Sham en de Pharaohs met Woolly Bully. Of Gerard Joling met Ticket to the Tropics. Hij is nummer 3. We laten ze nog even horen.

0: Stephanie met Waanzin was dat.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Aan de telefoon Reinoud Doma. Hij is artistiek leider van de Graanrepubliek. Goedemorgen, welkom in onze uitzending.
2: Ja, goedemorgen. Even een kleine correctie. Artistiek leider van Zummerbühne.
0: Van Zummerbühne.
2: Is één van de voorstellingen van Zummerbühne. Ja, klopt.
0: Nou, dan begin ik gelijk met de Zummerbühne. Wat is dat?
2: Nou, zoals het woord al zegt, het is een woord bedacht door acteur Marcel Hensen. Maar zummer is natuurlijk gewoon zomer in zijn Gronings. En bühne is, dat is een Duits woord, maar we gebruiken het in Nederland natuurlijk ook voor podium. Dus het is zomerpodium. Elke zomer spelen wij op locatie in het Groninger Ommeland voorstellingen, muziektheater, locatievoorstellingen. En dat is Zummerbühne.
0: En dit jaar wordt de Graanrepubliek uitgevoerd. Ja. Wat is het verhaal van de Graanrepubliek?
2: Ik denk dat heel veel mensen het boek wel hebben gelezen van Frank Westerman. Het is een geschiedschrijving over wat er gebeurd is in die, nou zeg, 19e en 20e eeuw in dat gebied, de Graanrepubliek. Dus dat Old Ambt, waar de herenboeren met al hun rijkdom het graan verbouwden, maar waarbij de arbeiders eigenlijk zeer slecht behandeld werden. Slecht betaald, slechte omstandigheden. En die eigenlijk de kiem hebben gelegd voor een communistische beweging in Oost-Groningen, die nog heel lang een communistische beweging geweest is. Dus wij spelen een gedeelte, een bewerking van regisseur Tom de Ket uit dat boek van Frank Westerman. En we hebben gekozen voor een bepaalde periode, het jaar 1929 tot en met 1945. Want dat was het eerste jaar waarin die hele grote staking van arbeiders in het Old Ambt losbarsten. En vervolgens ontvouwt zich verhaal, ons verhaal zich richting de Tweede Wereldoorlog en het eind. En dan komt er ook nog wat reflectie op wat daar gebeurd is in de jaren daarna.

0: is een, nou, uiteraard een grote graanakker. En daar spelen we in het graan. Daar hebben we een tribune staan, maar een heel dik koor gebouwd, waarbij acteurs door gangpaden in het graan lopen. Het koor ook, het publiek ook. Nou ja, dus vlak boven Linschoten, zou ik zeggen, Oostwold.
1: Naast de Graanrepubliek is er ook nog een soort van randprogramma. Wat houdt dat in?
0: Ja, wij vinden het leuk om niet alleen de voorstelling te spelen, maar ook voor de geïnteresseerden iets meer te vertellen over het verhaal en het gebied, maar wel in een andere vorm. Dus dat is bijvoorbeeld met lezingen, met rondleidingen langs herenboeren, met ook een contextprogramma met bijvoorbeeld een historicus van de Groninger Archieven die meer vertelt ook. In feite willen we dat verhaal dus niet alleen in theatrale vorm vertellen, maar ook in andere vormen.
1: En er worden heel veel activiteiten georganiseerd in dat randprogramma. Is er een complete overzicht beschikbaar?
0: Ja. Ja, staat op onze website, summerbühne.nl, staat wat we allemaal doen, waar je overal naartoe kan, wat je kan zien, wanneer dat is en wat het kost. Een aantal dingen zijn ook gratis en sommige dingen zijn een hele lage entree, omdat we het heel toegankelijk voor iedereen willen hebben.
1: Als luisteraars naar de Graanrepubliek willen, hoe komen ze aan kaarten?
0: Ook weer naar diezelfde website gaan, summerbühne.nl, en daar zie je de voorstellingen van 5 augustus tot 5 september, 25 voorstellingen. Let op, de meeste voorstellingen zijn altijd al uitverkocht. Dus ook de voorstellingen met diner erbij zijn al uitverkocht. Maar volgens mij zijn er al 12 voorstellingen van de 25 vol. Dus niet om reclame te maken, maar ik zou zeggen, ga er snel naartoe.
1: Ja, het is wel hoopvol dus dat het wel interesse gewekt heeft hier in de regio.
0: Ja, zeker. Nou, ik denk ook dat boek natuurlijk al een titel is die tot de verbeelding spreekt. En wij hebben inmiddels ook al 4 voorstellingen gemaakt. Dus wij merken ook dat we een vaste schade publiek hebben die onze voorstellingen jaarlijks weer willen bezoeken en nieuwsgierig zijn. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Nou, heel even nog samengevat. Wanneer en waar precies wordt de Graanrepubliek uitgevoerd?
0: In Oostwold, in het Oldambt. Er is ook nog een Oostwold bij Leek, maar het is het Oostwold in Oldambt. Van begin augustus tot begin september. En op www.summerbühne.nl zijn de kaartjes.
1: Oké, heel hartelijk bedankt voor de bijdrage aan het programma. En veel succes met de voorstellingen.
0: Dankjewel.
1: Oké, dag.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Dat was Cameo met Candy. Dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Goud. Rest ons nog de bekendmaking van de wie van de drie. Nou, de meeste stemmen hebben gekregen Sam the Sham en de Pharaohs met Woolly Bully. Daarmee gaan we straks de uitzendingen beëindigen. Bedankt Jan de Vries voor de techniek. En wij gaan luisteren naar de winnaar Sam the Sham en de Pharaohs en Woolly Bully. Ik wens je nog een heel fijn weekend.
1: Uno, dos, one, two, three.

0: Het is nu 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Aan de telefoon Reinoud Douma. Hij is artistiek leider van de Graanrepubliek. Goedemorgen, welkom in onze uitzending.
2: Ja, goedemorgen. Even een kleine correctie. Artistiek leider van Zummerbühne.
1: Van Zummerbühne.
2: Is één van de voorstellingen van Zummerbühne. Ja, klopt.
1: Nou, dan begin ik gelijk met de Zummerbühne. Wat is dat?
2: Nou, zoals het woord al zegt, het is een woord bedacht door acteur Marcel Hensen. Maar Zummer is natuurlijk gewoon zomer in zijn Gronings. En Bühne is, dat is een Duits woord, maar we gebruiken het in Nederland natuurlijk ook voor podium. Dus het is zomerpodium. Elke zomer spelen wij op locatie in het Groninger Ommeland voorstellingen, muziektheaterlocatie voorstellingen. En dat is Zummerbühne.
1: En dit jaar wordt de Graanrepubliek uitgevoerd. Wat is het verhaal van de Graanrepubliek?
2: Ik denk dat heel veel mensen het boek wel hebben gelezen van Frank Westerman. Het is een geschiedschrijving over wat er gebeurd is in die, nou zeg, 19e en 20e eeuw in dat gebied, de Graanrepubliek. Dus dat Old Ambt, waar de herenboeren met al hun rijkdom het graan verbouwden, maar waarbij de arbeiders eigenlijk zeer slecht behandeld werden. Slecht betaald, slechte omstandigheden. En die eigenlijk de kiem hebben gelegd voor een communistische beweging in Oost-Groningen, die nog heel lang een communistische beweging geweest is. Dus wij spelen een gedeelte, een bewerking van regisseur Tom de Ket uit dat boek van Frank Westerman. En we hebben gekozen voor een bepaalde periode, het jaar 1929 tot en met 1945. Want dat was het eerste jaar waarin die hele grote staking van arbeiders in het Old Ambt losbarsten. En vervolgens ontvouwt zich verhaal. Ons verhaal zit richting de Tweede Wereldoorlog en het eind. En dan komt er ook nog wat reflectie op wat daar gebeurd is in de jaren daarna. Hoe dat verhaal nu nog steeds relevant is.
1: Waarom gekozen voor die specifieke periode?
2: Nou, dat is ook een traditie bij Zummerbühne. Wij spelen altijd in de zomer. En we hebben ervoor gekozen toen we begonnen 5 jaar geleden met de eerste voorstelling Hollands Hoop, om direct een vaste periode aan te wijzen. Dus altijd het eind van de zomer. Dus zeg maar vanaf halverwege de zomervakantie tot half september.
1: En waar is dat te zien?
2: Dat is in het gebied natuurlijk te zien, in Oostwold. Oostwold, daar heb je een vliegveldje. En vlak na dat vliegveldje is uiteraard een grote graanakker. En daar spelen we in het graan. Daar hebben we een tribune staan, maar een heel decor gebouwd, waarbij acteurs door gangpaden in het graan lopen. Het koor ook, het publiek ook. Dus vlak boven Linschoten, zou ik zeggen, Oostwold.
1: Naast de Graanrepubliek is er ook nog een soort van randprogramma. Wat houdt dat in?
2: Ja, wij vinden het leuk om niet alleen de voorstelling te spelen, maar ook voor de geïnteresseerden iets meer te vertellen over het verhaal en het gebied, maar wel in een andere vorm. Dus dat is bijvoorbeeld met lezingen, met rondleidingen langs herenboeren, met ook een contextprogramma bij bijvoorbeeld een historicus van de Groninger Archieven die meer vertelt ook. In feite willen we dat verhaal dus niet alleen in theatrale vorm vertellen, maar ook in andere vormen.
1: En er worden heel veel activiteiten georganiseerd in dat randprogramma. Is er een complete overzicht beschikbaar?
2: Ja. Ja, staat op onze website, zummerbühne.nl, staat wat we allemaal doen, waar je overal naartoe kan, wat je kan zien, wanneer dat is en wat het kost. Een aantal dingen zijn ook gratis en sommige dingen zijn een hele lage entree, omdat we het heel toegankelijk voor iedereen willen hebben.
1: Als luisteraars naar de Graanrepubliek willen, hoe komen ze aan kaarten?
2: Ook weer naar diezelfde website gaan, zummerbühne.nl, en daar zie je de voorstellingen van 5 augustus tot 5 september, 25 voorstellingen. Let op, de meeste voorstellingen zijn altijd al uitverkocht. Dus ook de voorstellingen met diner erbij zijn al uitverkocht. Maar volgens mij zijn er al 12 voorstellingen van de 25 vol. Dus niet om reclame te maken, maar ik zou zeggen, ga er snel naartoe.
1: Ja, het is wel hoopvol dus dat het wel interesse gewekt heeft hier in de regio.
2: Ja, zeker. Nou, ik denk ook dat boek natuurlijk al een titel is die tot de verbeelding spreekt. En wij hebben inmiddels ook al 4 voorstellingen gemaakt. Dus wij merken ook dat we een vaste schade publiek hebben die onze voorstellingen jaarlijks weer willen bezoeken en nieuwsgierig zijn. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Nou, heel even nog samengevat. Wanneer en waar precies wordt de Graanrepubliek uitgevoerd?
2: In Oostwold, in het Old Ambt. Er is ook nog een Oostwold bij Leek, maar het is het Oostwold in Old Ambt. Van begin augustus tot begin september. En op www.zummerbühne.nl zijn de kaartjes.
1: Oké, okay, heel hartelijk bedankt voor de bijdrage aan het programma. En veel succes met zijn voorstellingen.
2: Dankjewel.
1: Oké, okay, dag.
0: Koningen 1, houd je op de hoogte.

0: is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Er komen dit jaar mogelijk acties in het streekvervoer. De onderhandelingen voor een nieuwe CAO zijn deze week door de vakbonden stopgezet. Volgens de bonden houden de werkgevers, zoals Q-Bus, vast aan een aantal verslechteringen in de arbeidsomstandigheden voor het personeel. Die leiden tot minder zekerheden en minder zeggenschap over onder andere de dienstroosters. En dat leidt ook tot een hogere werkdruk. Daarnaast vinden de bonden het loonbod te laag. Ze gaan de ontstaande situatie de komende tijd bespreken met de leden. Vermoedelijk worden eind augustus of begin september de vervolgstappen bepaald. De acties in het streekvervoer komen nog eens bovenop de mogelijke OV-stakingen die al zijn aangekondigd om te protesteren tegen de kabinetsplannen. Gistermiddag is de brandweer van Scheemda gealarmeerd voor een brand in een schuurtje aan de Dollardlaan in Scheemda. Kort na aankomst bleek dat er rook onder het dak van de woning vandaan kwam. Daarop werd een hoogwerker uit Winschoten gealarmeerd en werd onderzoek gedaan in de woning. Nadat er sloopwerkzaamheden aan het dak en de spouw waren uitgevoerd, kreeg de brandweer de brand onder controle. Stichting Salvage kwam ter plaatse om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. En gisteren vond er in Vlagtwedde een informatieavond plaats over de uitbreiding van het Veler Kerkhof. 9 jaar geleden heeft de beherende stichting een aan grenzen stuk land aangekocht om de begraafplaats te kunnen uitbreiden. Er komen namelijk steeds meer aanvragen om een graf te reserveren, ook van buiten onze regio. De graven zijn namelijk relatief goedkoop en er wordt eeuwigdurende grafrust geboden. Daarnaast ligt het kerkhof relatief hoog, waardoor er geen problemen zijn met de hoge waterstand. Grondwaterstand is dat. De uitbreiding is een aanzienlijke investering waar ook veel regelgeving bij komt kijken. Als alles meezit, kunnen de werkzaamheden voor de uitbreiding nog dit jaar beginnen. En tot zover. Meer nieuws op Groningen1.nl. Daar vindt u ook een verhaal over sluipverkeer door Klein Ulsda in verband met de werkzaamheden op de A7 richting Duitsland. Inwoner Berend Schuur is de overlast zat en luidt de noodklok. En ook meer nieuws natuurlijk in onze app.
1: Het weer in het midden en zuiden is het nationale hitteplan van kracht. De temperatuur loopt op naar 31 graden. Elders minder warm met zo'n 22 graden in het noorden. Volop zon, half tot zwaar bewolkt in het noorden en oosten. Daar vanavond kans op een bui en wat onweer.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Aan de telefoon Hein Wouters. En met hem ga ik het hebben over het jubileumconcert van het Ketelkoor in Sellingen. Goedemorgen, welkom in onze uitzending.
2: Goedemorgen.
1: Om welk jubileum gaat het precies?
2: Nou, wij bestaan het eind van deze maand 12,5 jaar.
1: En wie namen destijds het initiatief om het Ketelkoor op te richten?
2: Dat zijn Heize Hoogmoed en zijn vrouw Esther Geuns. Esther van Geuns. Die 12,5 jaar geleden, op 13 december 2013... het initiatief namen om een ketelkoor op te richten. Een koortje op te richten. Wat ze later de naam gaven Ketelkoor. En waarom Ketelkoor? Ze waren toen in bezit van een café-restaurant wat ketel... Heksenketel heette, ik moest even denken.
1: Nou, dat is een mooie verklaring voor de naam.
2: De heksenketel bestaat niet meer, maar het ketelkoor wel.
1: En ja, wat voor koor is het, ketelkoor?
2: Het is een ketelkoor, dat zijn mensen van uit de regio, waarschijnlijk uit Sellingen en omgeving. En mannen en vrouwen. En diverse plumage, laten we het zo stellen. Heel gevarieerd publiek, laten we het zo stellen. Heel gevarieerde deelnemers.
1: Hoeveel leden heeft het koor?
2: Nou, administratief man of 60, maar een man of 35 verschijnen er wekelijks op de repetities.
1: En kun je iets vertellen over het repertoire van het ketelkoor?
2: Ja, het is, er zijn allerlei soorten liedjes natuurlijk. En dat zijn populaire dingen. We zingen Engelstalig en Nederlandstalig, vooral Nederlandstalig. Of zo'n Engels wel begint door te drukken komen. En er zijn dan musical liedjes, er zijn luisterliedjes en moderne dingen.
1: En waar treden jullie zo al op?
2: Wij treden op in de Hof van Sellingen. Dat is een belangrijk gebeuren in Sellingen. Dat is de Woordspeeshal. En het is trouwens, we hebben twee jubilea wat we gaan vieren. Want het koor bestaat al 12,5 jaar. Maar de locatie waar we oefenen, elke week, de Hof van Sellingen, daar zitten we al 10 jaar. En daar gaan we natuurlijk een nodige aandacht aan geven.
1: Ja, dat begrijp ik.
2: Ja.
1: Treden jullie vooral op in de regio of trekken jullie ook verder het land in?
2: Nou, het land in niet zozeer, wel wat natuurlijk. Laten we zeggen, de provincie Groningen en verzorgingshuizen treden op gelegenheden. Als er een festival is of wat dan ook, dan niet een muziekfestival, maar gewoon als er iets is, een markt of wat dan ook, dan treden we ook op. Maar meestal, we hebben dus twee dominante, vind ik dan dominante optredens. En het is dan in de zomer, wat we gaan krijgen aanstaande de 26 juli. Dat is ons zomerconcert, noemen we dat. En dan eind december hebben we dan ons kerstconcert.
1: Hoe heeft het koor zich de afgelopen 12,5 jaar ontwikkeld?
2: Het begon met 13 mensen. En het was dan gewoon een gezelligheidsgelegenheid. Onze dirigent, Heize Hoogmoed, die is erg muzikaal en zeer begaafd in dat soort dingen. En die vond het leuk een koor op te richten. Dus het is hem succesvol afgegaan. En dat is gewoon in de loop van de jaren gegroeid natuurlijk.
1: En als je terugkijkt op die 12,5 jaar, wat is dan echt een hoogtepunt in de geschiedenis van het ketelkoor?
2: Eén hoogtepunt kan ik niet noemen. We hebben vele hoogtepunten, dat weet ik gewoon even niet. Dan heb ik niet die speciaals. Dus we groeien elke keer en ook muzikaal groeien we. In die zin was het vroeger een gezellig groepje mensen dat gezellige liedjes zong. Is het nu dat we meer stemmig zingen en heel serieus oefenen. De dirigent is heel fanatiek bezig altijd en met ons. En soms wordt er wel eens een beetje moedeloos van ons. En de hoogtepunten zijn die twee optredens waar ik het net over had. Zomers en in met de kerst.
1: Dan de viering van het 12,5 jaar jubileum. Hoe en wanneer wordt dat gevierd?
2: Zondag 26 juli. En dan begint het 's middags, dan zijn we welkom vanaf 1:30 op het terras, zeg maar. En het concert begint om 2:30. En het duurt tot een uur of 4:30, 5:00.
1: En kaarten, hoe kunnen luisteraars daar aankomen en wat kosten ze?
2: Ja, de entree is heel vriendelijk, is €5. En dan krijg je nog een consumptiemunt ook nog. Dus zeg maar, €2,50, hè, ongeveer. Dus, en het is, die kun je er krijgen bij de ingang, zeg maar.
1: Oké. Okay.
2: Je kunt je ook aanmelden. Als je zegt van, ik wil me aanmelden, dan kan dat ketelkoor@auto.com. Dat is ook nog mogelijk.
1: Oké, okay, duidelijk. Nou weet ik dat koren altijd zitten te wachten op nieuwe leden. Jullie ook?
2: Nee.
1: Jullie niet?
2: Nee, nog dit nu niet, want we hebben een redelijke aanwas gehad. En het is ook als gevolg van natuurlijk het optredens die we hebben. Dan komen mensen kijken, oh, dat vind ik leuk. Het is altijd heel vriendelijk, hè? Het is een gezelligheidskoren. We zijn een groep mensen die elkaar elke week zien. En dat kun je ook wel merken. Dat geeft een goede band en de gezelligheid allemaal. Ja.
1: Nou, dat is dan toch wel een hoogtepunt,
2: ja,
1: of niet dan?
2: Dat is wel een hoogtepunt. We beginnen dus om 8:00 te oefenen, s'avonds donderdag. Maar 7:30 komen de mensen al binnen. Dan gaan ze eerst koffie of thee drinken, wat ze willen. Even bijpraten. En dan na de oefening, 10:00 tot 11:00, zitten we weer gezellig bij elkaar met een bier.

0: Het is nu 5:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar. Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak. AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Een automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt na een forse snelheidsovertreding op de Trapelenstraat in Sellingen. De man reed met 90 km per uur langs wegwerkzaamheden, waar een maximumsnelheid van 30 km per uur is toegestaan. Na correctie bleef daar een overschrijding van 53 km per uur van over. De bestuurder moest daarop zijn rijbewijs inleveren, meldde de politie op Instagram. Ze melden er ook nog bij dat ze de komende tijd vaker gaan controleren. Gisteren vond er in Vlachtwedde een informatieavond plaats over uitbreiding van het Velerkerkhof. 9 jaar geleden heeft de beherende stichting een aangrenzend stuk land aangekocht om de begraafplaats te kunnen uitbreiden. Er komen namelijk steeds meer aanvragen om een graf te reserveren, ook van buiten onze regio. De graven zijn namelijk relatief goedkoop en er wordt eeuwigdurende grafrust geboden. Daarnaast ligt het kerkhof relatief hoog, waardoor er geen problemen zijn met een hoge grondwaterstand. De uitbreiding is een aanzienlijke investering waar ook veel regelgeving bij komt kijken. Als alles meezit, kunnen de werkzaamheden voor de uitbreiding nog dit jaar beginnen. Volgende week wordt de N366 twee dagen afgesloten voor het verkeer. De AG Wildervankweg, zoals de weg eigenlijk heet, is donderdag tussen 7 uur 's morgens dicht, tussen Trapel en Stadskanaal tot 4 uur 's middags. En op vrijdag is tussen 7 en 4 het deel tussen Stadskanaal en Nieuwe Pekela aan de beurt. De provincie laat allerlei onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het gaat onder andere om kleine reparaties aan het asfalt. Bruggen, viaducten en bewegwijzering krijgen een schoonmaakbeurt. In de bermen worden gemaaid, bomen en struiken gesnoeid en de sloten schoongemaakt. Het verkeer wordt tijdens de afsluitingen met borden omgeleid. En tot zover meer nieuws op Groningen1.nl. Daar vindt u ook een verhaal over sluipverkeer door Klein-Ulsda in verband met de werkzaamheden op de A7 richting Duitsland. Inwoner Berend Schuur is er helemaal klaar mee en hij luidt de noodklok. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. De temperatuur in onze regio is gedaald naar 21 of 22 graden... nadat eerder vanochtend in Nieuw-Beerta bijna 25 graden werd gehaald. Vandaag is het zonnig en warm. Vanmiddag is het bewolkt en is er kans op een buitje. Het wordt bij een matige noordwestenwind zo'n 24 graden. Vannacht daalt het kwik naar een graad of 14... waar daar vanaf morgen een wat koelere periode begint... Het wordt overdag niet meer dan een graad of 22 bij die noordwestenwind. En af en toe zien we de zon, maar er kan ook een drup regen vallen. Grote hoeveelheden worden echter niet verwacht.

Het is nu 6 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hit it!

0: Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Wie vuur je ons dag? Als zonlicht leider die beschint. Nog nat van snij. Den schittert oren, schat van kleuren. Den zou je donner.

muziek van Teugel. Gaan die gulden dwaas eromheen. Eik of Sintel. In zomertijd, als vismaat, glint de gluilicht, de drokte heen.

is geronde vrun, in het haartje van ons eigen. Als Glenn riep, lag in Parijs,

0: Het is nu 8 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Degada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek. Bulderende bassen. Daverende drums. En een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. High Five Mama.

0: Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk, daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Navrovsky vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort. Meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U gaat nu luisteren naar herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. 34e jaargang, aflevering 1555. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal.

We begonnen vanavond met het nummer Softly as in a Morning Sunrise door Eric Dolphy altsax, Mel Waldron piano, Ron Carter cello, George Duvivier bas en Charlie Persip drums. Ron Carter is een jazzbassist die op meer dan 2250 recordings verscheen en daarmee de meest opgenomen jazzbassist in de historie is. Hij speelt ook veel op cello. Zijn eerste opnames maakte hij bij Chico Hamilton. Verder trad hij op met onder andere Jackie Byers, Cannibal Adderley, Randy Weston, Bobby Timmons, Thelonious Monk, Roy Haynes en Miles Davis. Op 89-jarige leeftijd treedt hij nog steeds op. Booker Irvin was een Amerikaanse tenorsaxofonist wiens spel sterk, taai, bluesy en gospelachtig was. Hij begon als trombonist omdat zijn vader als trombonist speelde in het orkest van Buddy Tate. Tijdens zijn militaire dienst in Japan leerde hij zichzelf sax spelen. In 1953 ging hij naar Berklee College om daarna te spelen bij Ernie Fields. Hij ging werken voor Charles Mingus, Randy Weston, Dexter Gordon, Horace Palen en Eric Kloss. Hij overleed in 1970 aan een nierziekte en werd maar 39 jaar oud. We draaien uit 1968 Tyra. Booker Irvin tenor sax, Richard Williams trompet, Bobby Few Jr. piano, Sephira Jeffries Jr. bas en Lenny McBrainy drums.

Tyra werd gespeeld door het quintet van Booker Herwin. John Hicks was een Amerikaanse jazzpianist. Hij werkte bij Art Blakey, Betty Carter, Woody Herman, Arthur Blight, David Murray, Lester Bowie, Joe Farrell, Kenny Dorham en Joe Henderson onder andere. Zijn stijl is direct herkenbaar, dedicaat en zorgvuldig gekozen akkoorden. Hij overleed in 2006 en werd 64 jaar oud. We horen uit 1975 Angie's Tune, John Hicks piano, Clint Houston bas en Cliff Barbaro drums.

Het trio van John Hicks speelde Angie's Tune. Chel Farlow was een Amerikaanse jazzgitarist. Zijn bijnaam was de Octopus. Hij had namelijk grote handen, waardoor hij in staat was complexe begeleidingsritmes te spelen. Hij begon te werken in 1948 bij Marjorie Himes, daarna bij Buddy DiFranco. Hij werkte ook bij Red Norvo, Artie Shaw en werd beroemd met zijn eigen trio met pianist Eddie Costa. Hij overleed in 1998 op 77-jarige leeftijd aan slokdarmkanker. We vervolgen met Jordu uit 1956. Hank Jones piano, Tel Falo gitaar, Oscar Pettiford bas en Hedy Belson drums.

Jordu werd gespeeld door het kwartet van Tel Farlow. Coleman Hawkins speelde piano en cello voordat hij overstapte naar de saxofoon. Zijn eerste opnames maakte hij bij Mammy Smith. Daarna werkte hij bij Fletcher Henderson. Henry Red Allen, Benny Goodman, Benny Carter, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk en vele anderen waren ook figuren waar hij ze speelde. Men spreekt wel van de grote drie uit het swingtijdperk. Dat waren Coleman Hawkins, Lester Young en Ben Webster. Coleman Hawkins overleed in 1969 op 64-jarige leeftijd. We draaien uit 1964 Playal Blues. Harry Edison, trompet. Coleman Hawkins, tenorsax. Sir Charles Thompson, piano. Jimmy Wood, bas. En Joe Jones, drums.

Het quintet van Coleman Hawkins speelde Playel Blues. Kenny Burrell is een Amerikaanse jazzgitarist. Zijn voorbeelden waren Charlie Christian, Oscar Moore en Django Reinhardt. Tijdens zijn studie trad hij al op met Dizzy Gillespie. Hij toerde met Oscar Peterson, Billie Holiday, Jimmy Smith, Gene Emmons, Kenny Dorham, Stanley Turrentine en vele anderen. Hij hoopt 31 juli 95 jaar oud te worden. En maar gezien zijn leeftijd treedt hij niet meer op. We horen uit 1963 Blues for Dell. Kenny Burrell gitaar, Jimmy Smith orgel, Milt Hinton bas en Bill English drums.

Blues for Dell werd gespeeld door het kwartet van Kenny Burrell. Roy Haynes maakte zijn professionele debuut in 1942. Van 47 tot 49 werkte hij bij Lester Young en van 49 tot 52 bij Charlie Parker. Hij werkte verder met Bert Powell, Waddle Gray en Stan Getz. Hij was lid van het kwartet van John Coltrane en werkte verder met Pat Metheny. Charlie Watts noemde hem de beste drummer in de moderne jazzgeschiedenis. Hij stierf in 2024 op 99-jarige leeftijd. We horen uit 1963 Under Paris Skies. Booker Irvin, tenor sax, Ronnie Matthews, piano, Larry Ridley, bas en Roy Haynes, drums.

Under Paris Skies werd gespeeld door het kwartet van Roy Haynes. We eindigen vanavond met het nummer Loverman uit 1992. We horen Alaps, Buwalda, Alsax, Joe Dunkelbach, piano en synthesizer, Frans van der Hoeven bas en Hans Dekker drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen, techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeggepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer, vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt, daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

dichtbij laat en je weer vrij maakt. En je op tijd staat, je twijfelt aan of ik echt meen wat ik heb gezegd. En of ik nog steeds wel de echte ben. En of ik niet ren naar de 050 en je niet meer ken als een slechte fan. Maar vannacht is dat allemaal niet de case. Voor nu is het nog nooit zo mooi geweest. Jij en ik, the road can wait. En ben ik voor het eerst opeens compleet.

0: Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger.

is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen

gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op 2 olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de 2 verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst 2 verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de 2e dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf